would I make the same mistakes if he walked in?

just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. Na een overwinning op Iran claimt de Verenigde Staten de straat van Hormuz als Amerikaans grondgebied. Dit verklaarde president Donald Trump tijdens een toespraak in New York. De strategische zeestraat verbindt de Persische Golf met de Arabische Zee en is van groot economisch belang voor de wereldwijde oliehandel. Ebusco verkeert nog steeds in zwaar weer, dat blijkt uit halfjaarcijfers. Het Brabants bedrijf leverde in de eerste helft van dit jaar slechts 16 bussen tegenover 47 in dezelfde periode vorig jaar. Stadsvervoerder VIP uit Potsdam annuleerde bovendien begin vorige week een bestelling van 23 bussen wegens aanhoudende leveringsproblemen. Een onlangs afgetreden hoogleraar van de Universiteit van Cambridge, Jason Arday, is dood aangetroffen, dat melden Britse media. De universiteit onderzocht beschuldigingen van plagiaat en liegen op zijn cv. Londense politie vond vrijdagmiddag de 41-jarige man dood aan in Battersea. Vermoedelijk is er geen misdrijf in het spel. De natuurbrand in het Duitse Hürtgengewald is de grootste ooit in Noord-Rijn-Westfalen, dat meldt Tagesschau. Volgens bestuurder Rolf Nolte staat 300 hectare bos in brand, omgerekend zo'n 420 voetbalvelden. Minister Sielke Gurrissen noemde de omvang ongekend voor de deelstaat. Eerder vrijdag werden rond 2000 inwoners geëvacueerd, vlakbij een dorpje dicht bij Kerkrade. Het weer nog tot slot. Vannacht trekken vanuit het westen meer wolkenvelden over het land, al blijft er ruimte voor diverse opklaringen. Lokaal valt mogelijk een klein buitje. Bij een zwakke noordenwind daalt de temperatuur naar zo'n 15 graden. En tot zover het nieuws.

0: younger, I too love my cold.
1: Luister met veel plezier naar Rozo Radio.
2: Rozo Radio.
1: Rozo Radio.
2: Rozo Radio.

24 uur per dag. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. Na een overwinning op Iran claimt de Verenigde Staten de straat van Hormuz als Amerikaans grondgebied. Dit verklaarde president Donald Trump tijdens een toespraak in New York. De strategische zeestraat verbindt de Persische Golf met de Arabische Zee en is van groot economisch belang voor de wereldwijde oliehandel. Ebusco verkeert nog steeds in zwaar weer, dat blijkt uit halfjaarcijfers. Het Brabants bedrijf leverde in de eerste helft van dit jaar slechts 16 bussen tegenover 47 in dezelfde periode vorig jaar. Stadsvervoerder VIP uit Potsdam annuleerde bovendien begin vorige week een bestelling van 23 bussen wegens aanhoudende leveringsproblemen. Een onlangs afgetreden hoogleraar van de Universiteit van Cambridge, Jason Arday, is dood aangetroffen, dat meldde Britse media. De universiteit onderzocht beschuldigingen van plagiaat en liegen op zijn cv. Londense politie vond vrijdagmiddag de 41-jarige man dood aan in Battersea. Vermoedelijk is er geen misdrijf in het spel. De natuurbrand in het Duitse Hürtgengewald is de grootste ooit in Noord-Rijn-Westfalen, dat meldt Tagesschau. Volgens bestuurder Rolf Nolte staat 300 hectare bos in brand, omgerekend zo'n 420 voetbalvelden. Minister Sielke Gurrissen noemde de omvang ongekend voor de deelstaat. Eerder vrijdag werden rond 2000 inwoners geëvacueerd, vlakbij een dorpje dicht bij Kerkrade. Het weer nog tot slot. Vannacht trekken vanuit het westen meer wolkenvelden over het land, al blijft er ruimte voor diverse opklaringen. Lokaal valt mogelijk een klein buitje. Bij een zwakke noordenwind daalt de temperatuur naar zo'n 15 graden. En tot zover het nieuws.

Dit is het land waar grote mensen wonen. Je hoeft er nog niet in, het is er boos. Er zijn geen feeën meer, er zijn hormonen. En altijd is er weer wat anders loos. En in dit land zijn alle avonturen hetzelfde, van een man en van een vrouw. En achter elke muur zijn andere muren, en nooit een eenhoorn.

0: 24 uur per dag.
1: Rozo Radio.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. Na een overwinning op Iran claimt de Verenigde Staten de straat van Hormuz als Amerikaans grondgebied. Dit verklaarde president Donald Trump tijdens een toespraak in New York. De strategische zeestraat verbindt de Persische Golf met de Arabische Zee en is van groot economisch belang voor de wereldwijde oliehandel. Ebusco verkeert nog steeds in zwaar weer, dat blijkt uit halfjaarcijfers. Het Brabants bedrijf leverde in de eerste helft van dit jaar slechts 16 bussen tegenover 47 in dezelfde periode vorig jaar. Stadsvervoerder VIP uit Potsdam annuleerde bovendien begin vorige week een bestelling van 23 bussen wegens aanhoudende leveringsproblemen. Een onlangs afgetreden hoogleraar van de Universiteit van Cambridge, Jason Arday, is dood aangetroffen, dat meldde Britse media. De universiteit onderzocht beschuldigingen van plagiaat en liegen op zijn cv. Londense politie vond vrijdagmiddag de 41-jarige man dood aan in Battersea. Vermoedelijk is er geen misdrijf in het spel. De natuurbrand in het Duitse Hürtgengewald is de grootste ooit in Noord-Rijn-Westfalen, dat meldt Tagesschau. Volgens bestuurder Rolf Nolte staat 300 hectare bos in brand, omgerekend zo'n 420 voetbalvelden. Minister Sielke Gurrissen noemde de omvang ongekend voor de deelstaat. Eerder vrijdag werden rond 2000 inwoners geëvacueerd, vlakbij een dorpje dicht bij Kerkrade. Het weer nog tot slot. Vannacht trekken vanuit het westen meer wolkenvelden over het land, al blijft er ruimte voor diverse opklaringen. Lokaal valt mogelijk een klein buitje. Bij een zwakke noordenwind daalt de temperatuur naar zo'n 15 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur. Dag.

0: voetbalpet. Speelt in de gangen van een grote flat in de ghetto.
1: In de ghetto.
0: En zijn maagje knort. En hij breekt in bij een oude vrouw. Hij rooft de koelkast leeg, slaat oma blauw in de ghetto. En op een nacht barstend van de honger, de jongen slaapt nu door. Hij koopt een mes, steelt een kar, wordt ontdekt en komt niet vaar. En zijn moeder huilt. En de mensen staan erbij om die jongen heen. Hij ligt met dat mes en dat bloed heel alleen in de ghetto.
1: In de ghetto.

0: ghetto. In de ghetto.
1: 24 uur per dag. 24 uur per dag. Rozo Radio.

0: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws.
1: De Italiaanse politie heeft 3 gestolen meesterwerken van Cézanne, Renoir en Matisse teruggevonden. De schilderijen, samen 9 miljoen euro waard, werden in maart in 3 minuten gestolen uit het museum nabij Parma. Na een uitgebreid onderzoek zijn de kunstwerken teruggevonden. Over de daders en hun motieven is nog niets bekend. Naast Duitsland kampen ook andere Europese landen met natuurbranden door extreme hitte en de aanhoudende droogte. In het Franse departement Landes verwoestte een grote brand bij Luglon al 600 hectare. Zo'n 550 mensen werden geëvacueerd en 2 brandweerlieden raakten gewond. Volgens Franse media gaat het om een heropleving van een eerdere brand. Bij haar EK-debuut op de 800 meter veroverde Femke Broedersbol brons in het Alexanderstadion in Birmingham. Met haar eindtijd evenaarde ze het Nederlandse record dat Ellen van Lange in 1992 vestigde bij de Olympische Spelen in Barcelona. Jason Arday, de 41-jarige voormalig hoogleraar van de Universiteit van Cambridge, is dood aangetroffen in de Londense wijk Battersea. Hij stapte recent op na beschuldigingen van plagiaat en het liegen op zijn cv. In 2023 werd hij de jongste zwarte hoogleraar in de geschiedenis van Cambridge. De politie sluit de misdrijf waarschijnlijk uit. En dan het weer. Vanochtend zijn er naast perioden met zon ook enkele wolkenvelden. Er kan een bui voorkomen, mogelijk met onweer. De middagtemperatuur ligt tussen 22 graden in het noorden tot 33 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
2: Uur na uur. Dag na dag.

0: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws.
1: De Italiaanse politie heeft 3 gestolen meesterwerken van Cézanne, Renoir en Matisse teruggevonden. De schilderijen, samen 9 miljoen euro waard, werden in maart in 3 minuten gestolen uit een museum nabij Parma. Na een uitgebreid onderzoek zijn de kunstwerken teruggevonden. Over de daders en hun motieven is nog niets bekend. Naast Duitsland kampen ook andere Europese landen met natuurbranden door extreme hitte en de aanhoudende droogte. In het Franse departement Landes verwoestte een grote brand bij Luglon al 600 hectare. Zo'n 550 mensen werden geëvacueerd en 2 brandweerlieden raakten gewond. Volgens Franse media gaat het om een heropleving van een eerdere brand. Bij haar EK-debuut op de 800 meter veroverde Femke Broedersbol brons in het Alexanderstadion in Birmingham. Met haar eindtijd evenaarde ze het Nederlandse record dat Ellen van Lange in 1992 vestigde bij de Olympische Spelen in Barcelona. Jason Arday, de 41-jarige voormalig hoogleraar van de Universiteit van Cambridge, is dood aangetroffen in de Londense wijk Battersea. Hij stapte recent op na beschuldigingen van plagiaat en het liegen op zijn cv. In 2023 werd hij de jongste zwarte hoogleraar in de geschiedenis van Cambridge. De politie sluit de misdrijf waarschijnlijk uit. En dan het weer. Vanochtend zijn er naast perioden met zon ook enkele wolkenvelden. Er kan een bui voorkomen, mogelijk met onweer. De middagtemperatuur ligt tussen 22 graden in het noorden tot 33 in het zuidoosten. En tot zover het
2: uur na uur

Dames en heren, het is vandaag 1 mei, dat wist u niet. Ik wist het tot vanmorgen ook niet, maar vandaag is het 1 mei. En daarom gaan we een nuttig werkje ter gelegenheid van de 1e mei doen. Dag van daarbij, u weet het wel. De 1 mei polka mars.

zure bramen. Oh ja, even stoppen jongens. Dat moet ik weer even uitleggen aan de mensen. Ik moet steeds dingen uitleggen. Dames en heren, bramen, dat slaat nergens op natuurlijk. Dat zeg je niet, hè? De zure bramen ergens van plukken. Dat is jammer, maar ja. Het moest rijmen een beetje eigenlijk. Het moet dus eigenlijk zijn zure druiven plukken. Dat is een uitdrukking, hebben we wel eens gehoord waarschijnlijk. Zure druiven plukken. Slaat ook nergens op hoor. Vind ik persoonlijk. Als je weet dat druiven zuur zijn, dan laat je ze gewoon hangen. En dus eigenlijk is het helemaal eigenlijk een onnozel stukje. Eigenlijk. Het hele liedje deugt niet, maar ik bedoel, dit is eigenlijk het slechte stuk ervan. Hierna wordt het weer leuk. Kunnen we weer verder gaan? Oké.

0: ja, maar je zegt dat nou wel, maar meen je dat nou,
1: ja,
0: hè?
1: Natuurlijk, je moet niet over je laten vissen.
2: Ja, dat heb ik inderdaad al vaak gezegd.
1: Ja, dat weet ik wel, maar je moet gewoon
2: mensen samen.
0: Ja, je zegt dat nou wel, maar meen je dat nou, hè?
1: Samen sterk, oude mensen. Een echte, een strijd, een grote vandaag met elkaar. Allemaal gaat het erom. Daar gaat het om. Dat is eigen.
3: Leuk zijn wij met elkaar, hè?
4: In a cavern down by a canyon.

0: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws.
1: Diverse supermarkten roepen kippendijspiesjes van 100 gram terug... omdat deze mogelijk onvoldoende zijn gegaard. De NVWA adviseert consumenten het product niet te eten. Het gaat om verpakkingen met een THT-datum tussen 19 en 30 augustus... verkocht bij onder meer Plus, Dirk en Spar. Klanten krijgen hun geld terug. De Italiaanse politie heeft 3 gestolen meesterwerken van Cézanne, Renoir en Matisse teruggevonden. De schilderijen, samen 9 miljoen euro waard, werden in maart in 3 minuten gestolen uit een museum nabij Parma. Na een uitgebreid onderzoek zijn de kunstwerken teruggevonden. Over de daders en hun motieven is nog niets bekend. Naast Duitsland kampen ook andere Europese landen met natuurbranden door extreme hitte en de aanhoudende droogte. In het Franse departement Landes verwoestte een grote brand bij Luglon al 600 hectare. Zo'n 550 mensen werden geëvacueerd en 2 brandweerlieden raakten gewond. Volgens Franse media gaat het om een heropleving van een eerdere brand. Bij haar EK-debuut op de 800 meter veroverde Femke Broedersbol brons in het Alexanderstadion in Birmingham. Met haar eindtijd evenaarde ze het Nederlandse record dat Ellen van Lange in 1992 vestigde bij de Olympische Spelen in Barcelona. En dan het weer. Vanochtend zijn er naast perioden met zon ook enkele wolkenvelden. Er kan een bui voorkomen, mogelijk met onweer. De middagtemperatuur ligt tussen 22 graden in het noorden tot 33 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.

0: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws.
1: Vannacht is brand uitgebroken in een bos- en heidegebied op de Hoge Veluwe nabij Arnhem. Vanwege de droogte werd snel opgeschaald en kwamen meerdere brandweervoertuigen en specialistische teams in actie. De brand is inmiddels onder controle, maar de situatie wordt vandaag verder nauwlettend gevolgd. De Venezolaanse regering heeft aangekondigd 131 politieke gevangenen vrij te laten, al zijn volgens mensenrechtenorganisaties tot nu toe al 29 personen vrijgekomen. Er lopen gesprekken tussen regering en oppositie over verzoening en mogelijke verkiezingen. Voormalig president Maduro zit in de Verenigde Staten vast wegens onder meer drugsmokkel en wordt beschuldigd van betrokkenheid bij honderden moorden. Voor de kust van het Indonesische eiland Flores heeft een zware aardbeving met een kracht van 7,7 op de schaal van Richter plaatsgevonden. Zeker 5 mensen kwamen om het leven, dat melden lokale autoriteiten. Het epicentrum lag op 68 kilometer van Ende op 10 kilometer diepte. Na 2 krachtige naschokken werd een tsunami-waarschuwing later weer ingetrokken. Zo'n 100 vluchten van EasyJet zijn vandaag en morgen geannuleerd in Frankrijk. De annuleringen zijn het gevolg van een aangekondigde staking van het cabinepersoneel van de luchtvaartmaatschappij. Reizigers die op die dagen gepland stonden te vliegen worden getroffen door deze arbeidsactie. En dan het weer. Vanochtend zijn er naast periode met zon ook enkele wolkenvelden. Ook kunnen er buien vallen, met name in het westen en noorden, mogelijk met onweer. De middagtemperatuur ligt tussen 22 graden in het noorden tot 33 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.

0: daar zijn we weer. Het is zondag en dat betekent...
1: De Rozo Express.
0: Daar verheug je je al op. En het is weer zover. Zondag...
2: André.
0: Ja, ik ben even bezig met de annonce.
2: Het is zaterdag.
0: Wat is zaterdag?
2: De uitzending.
0: Zaterdag? Nee, zondag.
2: Nee, zaterdag.
0: Helemaal in de war, die vrouw.
2: Ja, nee, het is zaterdag.
0: Wel, nee, hoe kom je daarbij?
1: Elke zaterdag tussen 10 en 1, de Rozo Express. Met André en Dave.
3: Echt waar?
0: Nou, oké.

0: En het is vandaag zaterdag 15 augustus.
1: En wat is het vandaag?
0: Niet zondag. En niet zondag.
1: Wat is het vandaag?
0: 15 augustus.
1: Nee.
0: Nee.
1: Ja, nee. Je
0: 16
1: zei,
0: augustus.
1: Ik dacht dat het zaterdag was.
0: Ja, ik dacht dat het zondag was.
1: Ja.
0: Goed, is het weer zondag?
1: Nou ja, PJ heeft zowaar een paar druppels regen gehad, maar volgens mij heeft hij onder de douche gestaan en heeft hij niet in de gaten gehad dat het een douche was.
0: Ik wou net even zeggen van, weet dat, zou er regen komen vandaag? Ja of nee? En waar?
1: Ja, maar dan kan ik gaan zingen, I'm singing in the rain.
0: Nee, doe maar niet.
1: Dat kan ik wel.
0: Nee.
1: En dat ga ik dan ook doen ook.
0: Ja?
1: Ja.
0: Ja, maar buiten de uitzending. Goed, en we begonnen met ons wissel. We hebben even de toon gezet. We begonnen met ons wisselalbum en dat is deze week van Pater Moeschoen. Met ongewenste intimiteiten. Intimiteiten. Ja?
1: Daar hou jij toch van?
0: Oh, daar ben ik gek op.
1: Ja, daar was ik al bang voor.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, je had een leuke muziek, Pater Moeschoen. Want daar ging het over, toch?
1: Een
0: lichtje aan. Nou, we hebben hier meerdere lichtjes aan.
1: Nou, jij zegt Pater Moeschoen altijd wel leuk. Ja.
0: Ja.
1: Ja, ik zeg ja. Ik vind ook niet alles even geweldig.
0: Nee, oké, maar ja, dat kan natuurlijk. Hè.
1: Dat
0: persoonlijk, ja.
1: Is
0: en waar. Er zijn inderdaad wel eens nummers bij van een ding van, nou nee, niet. Er zijn hele leuke nummers bij. En daar gaan we er in ieder geval drie van draaien in deze uitzending.
1: Dus, ja, maar dat is normaal. We draaien normaal altijd van onze albums.
0: Ja, maar voor de nieuwe luisteraars.
1: Voor de nieuwe... Voor de nieuwe luisteraars.
0: Trouwens ook de luisteraars van de ORTS die mee zitten te luisteren. Hartelijk welkom.
1: Ja,
0: in
1: nou deze.
0: In deze rijdende, chaotische, leerzame trein.
1: En ja, en ik denk dat we muziek moeten gaan draaien, want het wordt helemaal niks meer nu. Nee, dit wordt helemaal niks meer.
0: Hoezo niks?
1: Nou, het is nou wel een puinzoot.
0: Ja, jij begon.
1: Nee.
0: Jij begon.
1: Nee.
0: Nou, goed. Muziek.
1: Bij deze, doe maar.

0: was destijds de debuutsingle van Gin Tronics uit 2022. Boogie, en daar zal ik Boogie Woogie Bommen van The Living Blues. En dat kwam al uit 1976.
1: Ja, maar wacht even hoor. Een Boogie Woogie Woman. Wie zou dat dan kunnen zijn? Kijk, dat zou Linda kunnen zijn. Dat zou Jolanda kunnen zijn. Dat zou Mieke kunnen zijn.
0: Ja.
1: Die wil ik trouwens. Mieke wil ik wel eens zien boogieën.
0: Ja.
1: Nieuwe uitdaging voor Mieke. Mieke, ik wil je zien boogieën. Ja.
0: Ja.
1: Zitten trouwens op de chat bij je. Mieke zit op de chat. En dingen zitten. En natuurlijk op Facebook. Op de Facebook chat zitten onder andere Linda en Jolanda. Dus ja. Goed, straks gaan we het natuurlijk even hebben over wat er allemaal te doen is in Oosterhout. En omstreken. En natuurlijk in Breda ook. En we gaan gewoon even kijken naar wat lokaal nieuws erbij natuurlijk. Want dat doen we sowieso. Nou, en voor de rest een hele hoop meer. Zouden zeggen. Laten we maar gewoon het gaan doen, want het wordt hoog nodig tijd om even nou te gaan bewegen. We kunnen weer bewegen.
0: En hij staat weer. De piano.
1: Waar?
0: Heb je hem nog niet gezien dan? Sorry, verkeerde kamer.
1: My first Casio. Ja. Ja. Laat maar lopen.
0: Goed.
1: Ja, ik denk dat wel het beste is.
0: Digitale piano. Ja?
1: Ja, dat gaan we doen. Doe maar. Ja.
2: Ochtendgymnastiek onder leiding van Ab Gouwits. Goedemorgen, luisteraars. Staat u allen klaar? Een kleine spreidstand. Staat u rechtop en heft u de armen zijwaarts. Begint u dan met uw linkerarm. Die maakt een kring naar omlaag, langs de andere arm helemaal rond tot die weer zijwaarts is. En dan de rechter, alleen in tempo wat vlugger. Om. Tot op zee. Uw linker een kring en uw rechter een kring. Zwaai om tot op zee. Zwaai om tot op zee. Geef een vering in de knieën. Dan geef u de arm een zetje. Zwaai. En zwaai. Strek hem goed. Links. Ga nog even door. Ja. Veer mee. Veer mee. De linker. En de rechter. Gaat goed. En de laatste, halt maar. Goed, dan doen we dit nu nog even met een heen- en terugzwaai en dan de kring en dan de rechter. Dat gaat dus zo, als u de armen zijwaarts hebt, zwaait u naar rechts en terug en dan zwaait u hem om tot op zee. De rechter heen en weer en nu een kring. De linker heen en weer en nu een kring. 1 en 2 en op. En de laatste keer. Goed, want bij dat heen en weer zwaaien moet u voorover buigen. En als u dan de kring gaat maken, komt u rechtop. Meteen maar proberen. Ietsje langzamer, Sjaak. Ja, voorover, rechtop. En de kring. Voorover, houdt uw benen recht, ja, houdt uw benen recht. Goed zo. Tik over die voeten. Kom rechtop. Voorover en een kring. Herhalen. 1 en 2. Rechtop. Voorover. Tik en tik. En zwaai weer rechtop. Linker. Gaat goed. En nu de laatste keer. Goed. Voeten sluiten. Ja, de armen recht omhoog en op uw tenen staan. En van groot gaan de armen omlaag, zo kort mogelijk langs u heen, helemaal aan de vloer. Helemaal klein maken, vingertoppen aan de vloer, knieën diep gebogen, hoofd voorover en rug rond. En dan weer uitstrekken, hoog op de tenen, nu. Dan langzaam dalen, klein in elkaar. En rustig weer uitstrekken, hoog op de tenen. Maak u klein, diep gebogen. En handen weer omhoog, strak uit, kijk naar boven. Maak u klein, handen aan de vloer. Maak u lang, strak uit. En nu zijn we weer groot. Halt en klaar voor vandaag. Dit was de laatste oefening. Goedemorgen, luisteraars.
3: Dat was de ochtendgymnastiek onder leiding van Ab Gouwits.
0: En zo was het maar net. Dat is maar even duidelijk, toch? En Dave is in de studio, dus geen ping vandaag. Nee, hij is nog koffie aan het halen. Waarschijnlijk is het heel druk bij de koffieautomaat waarschijnlijk. Maar hij komt nu de studio binnen. Spannend, spannend. hij zet nu de koffie en... Nee, wacht even, daar wou ik jou net even aankomen.
1: Nee, dat hoeft niet.
0: Dat hoeft niet.
1: Nee, ik heb het toch al gedaan?
0: Ja, je was te vroeg.
1: Nee.
0: Ja.
1: Hi,
0: goed, we gaan snel verder trouwens met de nieuwe single van 3J's.
1: Hoi?
0: Ja.

0: Joe Boyne was dit met Going Out of My Head uit 1982 kwam dit.
1: Ja.
0: En daarvoor draaiden we de drie J's met Jij zit in mijn hoofd. En daar werd ook gezegd van, hey, ik zit hier in Nederland in de regen.
1: Nou, het regent hier voor het regent helemaal niet.
0: Paar druppeltjes.
1: Die paar druppeltjes die er net gevallen zijn, die kun je met op één hand tellen. Ja? Dat zijn gewoon stipjes aan de horizon.
0: Maar goed, wie het kleine niet eert, is het...
1: Ja.
0: Oh, dat bedoel ik dus.
1: Ja. Maar iets heel anders, André. Vandaag zijn er natuurlijk ook weer die marktconcerten. En een bijzonder concert aan een marktconcert op de bijzondere Van der A-orgel in Oosteind. Nou, het zevende marktconcert van deze zomer vindt namelijk plaats, vandaag dus, de 15 augustus, niet in het centrum van Oosterhout, maar in Oosteind. Organist Frans Bullens speelt daar vanaf 3:00 het bijzondere Van der A-orgel in de Johannes Dopenkerk. Nou, hij krijgt gezelschap van fluitiste Marijke van Oosterhout. Hé, dat is grappig. En voor de rest is het natuurlijk het marktconcert dit keer niet in de kerk hier op het op Marktplein, basiliek. Zeg maar gerust. Dus de basiliek. En, maar dit keer in dus de Johannes de Doperkerk. En het orgel in Oosterhout is eigenlijk bijzonder, zeg maar. Want het is gebouwd door de Oosterhoutse orgelbouwers Huber en Johannes van der A. Nou, de broers waren in de 19e eeuw actief als orgelbouwers en repareerden verschillende orgels in Brabant. Daarnaast bouwden zij twee nieuwe instrumenten. Eén voor Hoeve en één voor de kerk in Oosterhout. En het Oosteind orgel dateert uit 1860. Dus het is echt al een oud historisch orgel met een vrij historische kast nog altijd die er omheen zit. Nou, begint dus weer om 3:00 dit en het duurt tot 4:15. En dit keer dus niet in de Sint-Jansbasiliek hier in Oosterhout, maar in de Johannes de Doperkerk in Oost. Eind. Nou, we gaan even stieren vechten nu. En stieren vechten. Senior González gaat een poging doen om waarschijnlijk Alberto te temmen. Oftewel Fandango, de crazy ball. Ja, Alberto eerst eens.
2: Dit is het diep treurige verhaal van Fandango, de dolle stier. Olé!

0: Conny van Bergen. Olé, ja, inderdaad. Conny van Bergen, Senor Gonzalez uit 69 en uit 67. Ook nog Alberto en de Crazy. En Fandango, de Crazy Ball Fandango.
1: Lukt het?
0: Ik moet er wel even bij zeggen dat. Die Alberto, dat is eigenlijk een Engelstalig nummer. En volgens mij is het van... kom op, de man die ook zat achter Mr. Cannibal. Kom ik later op. Maar in ieder geval, trouwens, dure single die van Alberto. Dat is, sterker nog, in de versie die ik heb, daar zit wel een klein snerpje in. Maar dan moet je nog steeds bijna €200 neertellen. Dus dat even tussen de bedrijven door. En ook die van Conny van Bergen is geen goedkoop singeltje. En die heeft ook een klein snerpje, helaas. Dus ik hoop nog eens een keertje een betere persing te krijgen. Maar in ieder geval, twee versies dus achter elkaar. Dit zijn van die plaatjes die passen perfect bij elkaar. Omdat het over een stierenvechter gaat en over stieren gaat. Maar ja, goed. Het paste perfect, dacht ik ook zo. Ja, ik dacht van wel. Ja. Goed, tijd nu voor op de... Oh nee, nog niet voor op de Nijs. Ja, wel voor op de Nijs, maar die komt eraan.
1: Die komt straks.
0: Maar we gaan even op Paradijs. Okay, had je niet om kunnen draaien eigenlijk? Had je niet eerst Toerist in Paradijs en dan Paradijs op Aarde kunnen doen?
1: Nee.
0: Waarom niet?
1: Daarom niet.
0: Ja.
1: Omdat dit mijn keuze is.
0: Ja, mama's jasje en op de Nijs erachteraan. Hallo?
1: Ja, hallo. Wacht even, momentje.
0: Hij is aan het slapen.
1: Nee, momentje.
0: Ja, dat is de warmte.
1: Ja, doet iets.
0: Ja, bij deze.

0: eten. Moet je wel de juiste instarten, toch? Of niet?
1: Ik wilde niks zeggen. Ik denk, houd nou wijs mijn mond dicht. Want ik wist al lang dat dit niet de juiste was. Maar
0: goed,
1: ik denk, kijken of André wakker is.
0: Poging 2. Ja, hebben
1: ze. Zegt.

0: toerist in paradijs. Het was Rob de Nijs. En ja, wil je nou weten in welke... Want hij staat namelijk ook in onze Rob de Nijs Top 100. Wil je dan weten welke positie? Ga dan even naar onze website en klik dan even op dat linkje. Want dan kom je precies op de positie waar dat hij op staat. Trouwens, Rob de Nijs Top 100, die zonden wij uit in februari 2021. Dus even...
1: Maar even tussenbrief door, maar je draaide de albumversie van Toerist in Paradise. Ja. Ik moet heel eerlijk toegeven, maar dat is persoonlijk. Ik vind de single remix, want het is een single versie, die vind ik beter. Die heeft die,
0: ja,
1: die
0: dat
1: zit,
0: kan,
1: dat zit iets meer, nee, maar daar zit iets meer oemf in. Deze, ja, deze heeft minder oemf.
0: Er werd wel meer gedaan voor singles, of dat het dan op een gegeven moment op de radio gedraaid zou gaan worden. En dan geeft dat altijd net iets meer...
1: ja, deze single, soms. Deze ja. versie ja. heeft iets meer oemf, zoals dat heet. Dus ja. iets meer beat, iets meer...
0: Maar ja,
1: iets
0: goed,
1: meer...
0: kijk, op een gegeven moment... Ik vind albumversies, moet je ook gewoon draaien.
1: Oh, maar dat doen we ook. Ja. Maar dat zeg ik niet, hè. Ja. Maar ik zeg alleen dat de oemf-versie iets meer... iets. Ja, ik weet niet. Dat heeft, die heeft iets meer, die single remix. Voor mij dan, hè?
0: Ja, oké.
1: Okay, ah, kijk, dat kan natuurlijk heel anders zijn. Kijk, we hebben natuurlijk de dames die naar ons luisteren. En ik weet dat er Rob de Nijs fans bij zijn. Dus ja, dus het kan zijn dat die ineens zeggen ze wel... Ja, dat kan natuurlijk ook. Hè? Ja, dat kan natuurlijk ook, toch? Ik heb wel natuurlijk hartjes gehad van Jolanda. En, van in de kraan. Oh, ja. Oh, die... Oh, nou. Oh, die pose kan ik ook wel eens doen. Ja.
0: Als er verzoeken zijn voor de singleversie, dan draaien we gewoon een keer de singleversie, toch?
1: Die draai ik sowieso.
0: Ja,
1: een keer.
0: Zo is het.
1: Ja. Dus, ja. Hetzelfde als Huis in de Zon. Dankjewel trouwens, PJ. Want het was inderdaad Andy Fischer die Crazy Bull Fandango officieel als eerste opgenomen had in de tijd. Dus die draaiden we er straks eens. Dus ja. Dus het zijn van die dingetjes. En dat is fijn. Want dat is alleen maar heel fijn zelfs dat het zo gebeurt. Want het geeft voordeeltjes. Dus ja. Iets heel leuks misschien, want op zondag 13 september van het jaar 2026

is er ook. Elke bezoeker kan namelijk bij de informatiestand van winkelcentrum De Barones zijn of haar reispaspoort ophalen en personaliseren. Nou, onderweg zoek je op elk plein naar een kleurrijke sticker, zodat je aan het eind van de dag terug ziet welke route je hebt gelopen, et cetera. Nou, in winkelcentrum De Barones staat trouwens ook een magische spiegel. Het artefact waar kinderen zichzelf kunnen laten sminken en zo voor één dag een ander figuur kunnen zijn. Nou, dat is toch mooi. Nou, Living Statues Breda. Ga voor meer informatie naar livingstatuesfestivalbreda.nl. livingstatuesfestivalbreda.nl voor meer informatie daarover. Dus livingstatuesfestivalbreda.nl.

0: Als je een, vlug...
1: een nummer waar je een beetje aan moet wennen. Het is, ze noemen zich Grote Komeet.
0: Ja.
1: En ja, het nummer heet Cherokee.
0: Maar even,
1: nieuwe single.
0: Even, dus, ja. Even tussen de bedrijven door, hoor. Maar ik, als je dit nummer heel snel luistert, dan denk je dat hij iets anders zingt.
1: Ja.
0: Hij zingt, ik ben één kus verwijderd, maar je denkt onmiddellijk dat hij iets anders zingt. Laat het daar houden.
1: Ja, nou goed, daar gaan we nog eens een keertje over hebben.
0: Hele...
1: Ik heb nog één tot het nieuws van 11 uur, want we moeten opschieten. We moeten draaien, hoor, deze.
0: Waarom moeten we deze nou draaien?
1: Nou,
0: ja, wie zegt dat?
1: Ik.
0: Oh, oké. Okay. Nou, laat me draaien
1: en
0: dan.
1: En ik zit uit het mengpaneel.
0: Jij zit achter de mengtafel.
1: Ik zit achter de mengtafel.
0: Ja, dat klinkt mooi.
1: Ja, okay.

0: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws.
1: Nederland heeft dit jaar voor de 8e keer een regionale tropische nacht beleefd, dat meldt ANP. In Vlissingen bleef de temperatuur 24 uur lang boven de 20 graden, met een minimum van 20,9 graden. Ook Maastricht bleef boven die grens. Een officiële tropennacht in de beeld werd voor het laatst gemeten in 2020. Door hevige regenval zijn de vertrekhallen 2 en 3 van de Londense luchthaven Heathrow vanochtend overstroomd geraakt. Als gevolg hiervan is het voor automobilisten niet mogelijk om het vliegveld te bereiken. Dat maakte de Britse luchthaven vanochtend via een officiële melding bekend. Vannacht is brand uitgebroken in een bos- en heidegebied op de Hoge Veluwe nabij Arnhem. Vanwege de droogte werd snel opgeschaald en kwamen meerdere brandweervoertuigen en specialistische teams in actie. De brand is inmiddels onder controle, maar de situatie wordt vandaag verder nauwlettend gevolgd. De Venezolaanse regering heeft aangekondigd 131 politieke gevangenen vrij te laten, al zijn volgens mensenrechtenorganisaties tot nu toe al 29 personen vrijgekomen. Er lopen gesprekken tussen regering en oppositie over verzoening en mogelijke verkiezingen. Voormalig president Maduro zit in de Verenigde Staten vast wegens onder meer drugsmokkel en wordt beschuldigd van betrokkenheid bij honderden moorden. En dan het weer. Vanochtend zijn er naast periode met zon ook enkele wolkenvelden. Ook kunnen er buien vallen, met name in het westen en noorden, mogelijk met onweer. De middagtemperatuur ligt tussen 22 graden in het noorden tot 33 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.

0: De trein. Ik reis er graag mee. Een heerlijke, comfortabele manier van reizen naar bijna alle bestemmingen op het westelijk halfrond. Je ontmoet er bijzondere medereizigers die je soms bekend voorkomen.
1: André en Dave.
0: Reizen met de trein geeft rust en ruimte en het uitzicht is altijd weer anders.
2: Goedemiddag, station.
1: Rosso Express.
3: Iedereen uitstappen graag.
0: Ah, dat is mijn halte.

0: Het is eigenlijk meer een regendans, eerlijk gezegd. Pelt de Muschoen was het met dansen. Want inmiddels regent het hier in Oosterhout. Dus van ons wisselalbum deze week.
1: Ja,
0: welkom in het tweede uur, ja. De Roos Express.
1: Wat een tekst.
0: Ja, hoor.
1: Nee, die tekst is... Nee.
0: Wat?
1: Nou,
0: nee.
1: Dan gaan we dansen. En de helft van de tijd zingt hij over... Ja, we gaan dood. Ja?
0: Ja.
1: Nee. Nee, daar gaat nee, daar wil je nog niet over nadenken.
0: Nee, als je goed luistert naar de tekst, dan...
1: Dat heb ik gehoord.
0: Ja, nou dan. Ja.
1: Maar dan ook.
0: Ja, goed. Je kan er natuurlijk iets uitlichten, maar je moet in zijn totaal...
1: Is
0: het gewoon een lekker leuk nummer. Ja,
1: ja, maar ik word ook blijer van nummers die gewoon het leven vieren.
0: Ja,
1: en dit is niet helemaal een leven.
0: Dat is in dit geval ook.
1: Ja, nee.
0: Ja, goed, voor dan mij, kunnen we... Nee. Jawel.
1: Nee.
0: Ik heb gelijk.
1: Zegt u?
0: Dat zeg jij altijd tegen mij.
1: Ja, nee, maar dat komt omdat ik het ook heb.
0: Ja, tuurlijk. Jij denkt altijd dat je dat hebt en dan heb je dat natuurlijk.
1: Ja,
0: ja, goed. In jouw visie.
1: Ja.
0: Goed. Welkom in het tweede uur van het leerzame programma.
1: Oh? Is dat zo?
0: Ja, nou, goed, moet je maar eens goed naar dit programma luisteren. Dan steek ook jij er nog eens iets van op. Zo, ik heb gezegd.
1: We gaan het straks hebben over natuurlijk de kermis even in Oosterhout. Die komt eraan, dus ook dat. En natuurlijk nog heel veel meer. Mijn naam is Ons en welkom terug. En dit is de ANB-plaat.

0: Ja, love in september. Nou ja, goed, het is volgende maand pas eigenlijk, hè, eerlijk gezegd. Maar goed, wie weet. Uit 1979 was het trouwens. Pussycat met als A-kant Hey Joe.
1: Ja, nou ja, je zou natuurlijk. In september kun je volgens mij Wet Day in September wel draaien van ja. Pussycat. Ja. Dus die kun je dan, doen.
0: Sterker nog, die heb ik al gepland staan.
1: Ja, daar was ik al bang voor. Ja. Heel simpel, hè?
0: Daar was ik al bang voor.
1: Nou, ja, natuurlijk.
0: Dat is dan een reactie. Ik denk, nou, oké, laat mij.
1: Onder het motto laat maar.
0: Ik denk, misschien is ze wel enthousiast, maar nee hoor. Ja, meer interessant, dacht ik al.
1: Ja, nee, maar dat is toch ook zo. Jij bent zo...
0: Wat ben ik?
1: Eenvoudig.
0: Het
1: is zo eenvoudig.
0: Ja, tuurlijk. Ja, dat is zeker weer zo'n inkoppertje.
1: Dat zeker.
0: Ja, tuurlijk, dacht ik al.
1: Ja, dat zeker. Nee, maar André, hoe heet het? Ja. Hij komt er weer aan, hè?
0: Wat?
1: De enige echte, juist, kermis van Oosterhout.
0: Ja. Volgend weekend.
1: Ja, 21 tot en met 26 augustus kun je terecht weer in Oosterhout. Bij allerlei attracties en natuurlijk is er de Keizerknaller. En zijn er echt heel veel dingetjes op het programma staan. Onder andere hebben we ook een optreden van Milko. We hebben natuurlijk dingen komt langs als het goed is. Rutger van Barneveld komt langs. En Jan de Orgelman die is er ook. Er zijn aardig wat optredens. Het is nu afwachten wat er nog meer opgetreden gaan worden. Want er schijnen nog wel meer dingen zijn. Er zijn meer dan 65 attracties op het Slotjesveld, de Slotlaan en de Markt in Oosterhout. En dat is allemaal vanaf 21 augustus tot en met... Juist. Tot en met woensdag 26 augustus. En de kermis is... iedere dag geopend van 1 tot 12 uur, behalve de eerste vrijdag, want dan begint het om 4:30 pas. Dus vrijdag 21 augustus om 4:30 tot 12 uur. En daarna, jawel, daar gaat die kermis vanaf 1 uur open tot en met de klok van 12 uur. En dat tot en met woensdag 26 augustus.

0: Ik nam je even mee naar 1985. Dit was Time Bandit met Dancing on a String. En daar zal je verstappen met Oase van Licht. En dat kwam van het album Oase van Licht.
1: Maar jij hebt het, jij zegt verstappen, hè?
0: Ja,
1: maar
0: niet Max Verstappen.
1: Nee, dat wilde ik net vragen. Dat weet ik ook wel. Maar even tussen de bedrijven door. Wat is Verstappen aan het doen op dit moment?
0: Lekker vakantie aan het vieren.
1: Ja, dat bedoel ik. Maar wat gaat er gebeuren?
0: Ja, geen idee. De meningen zijn daar nogal over verdeeld. En er zijn genoeg geruchten, laat ik het zo zeggen. En dat hij overstap gaat maken. Alleen welk team? Ja.
1: Ja, maar dan gaat hij een overstap maken.
0: Ik denk het ook niet. Ik denk dat het allemaal een beetje speculeren is. En blijft hij gewoon bij Red Bull.
1: Red Bull moet gewoon zorgen dat ze weer een goede auto hebben. In plaats van een auto waarvan je denkt van...
0: Ze hebben het nog niet goed van elkaar wat dat betreft. Maar, er zit wel progressie in, maar...
1: Maar wat ik het rare vind, hè, dat heb ik wel vaker gehoord, maar dat is persoonlijk. Hè? Hmm. Waarom sleutelen aan een auto die het gewoon goed doet?
0: Nou, kijk... Omdat op een gegeven moment de concurrentie dat ook doet.
1: Ja, maar...
0: Dus jij kan niet op een gegeven moment een auto ontwikkelen.
1: Ben ik het niet mee eens. Ja. Want alle andere auto's die doen het, die zijn dan daarmee bezig, ja. Mm-hmm. Maar je hebt een auto die het gewoon supergoed doet. Eigenlijk gewoon supergoed is en supersnel is. Sneller dan de meeste auto's. En wat gebeurt er? Ja... Dan gaan ze eraan lopen rotzooien doet hij het niet meer goed.
0: Je moet even één ding niet vergeten. Er zijn nieuwe regels. En die auto's van vorig jaar, die kan je niet gebruiken. Want die zijn gewoon nieuwe regels. En qua motor en elektrische aandrijving, et cetera. En batterij, noem maar op. Dus die auto's moesten een compleet nieuwe auto bouwen. En dat ga je dan, dat begin dan al te bouwen in het seizoen hiervoor. En dan zal uiteindelijk in het nieuwe seizoen, dus dit seizoen, moeten blijken of jij een goede auto gebouwd hebt. En ja, sommige teams die hebben wel een goede auto gebouwd en sommige teams niet. En in dit geval is het dat team van Red Bull, die er gewoon eigenlijk falikant naast zaten.
1: Ja, dus maar dus dan...
0: Dat is gewoon het... En dan loop je in feite nu achter de feiten aan.
1: Ja, maar als je nou zo'n auto bouwt... Stel, je bouwt zo'n auto. Dan ga je dat ding toch tot 100.000 keer testen... voordat je überhaupt die baan op gaat. Dan ga je denken zo van... werkt dit? Nee, het werkt nog steeds niet. Goh, maar gaan we er dan wel mee rijden? Nee!
0: Nee, maar het probleem is... dat jij natuurlijk als team... jij kan natuurlijk een auto wel gaan testen. Dat wel... En dan denken we, nou, dit is best wel goed. Maar je weet niet wat de concurrentie doet. En ze geeft niet, ieder team, ieder circuit is anders. Dus voor ieder ander circuit moet jij ook weer een andere setup hebben van jouw auto. En heb je op dat moment een slechte auto, dan ga jij nog meer updates. De concurrentie, die staat ook niet stil.
1: Ja, ik ben het
0: dus
1: er nog. Ik ben
0: als jij gewoon nu geen goede auto hebt, dan blijf je achter de feiten aanlopen. Het hele seizoen.
1: Ja, maar ik ben nog steeds van mening van... Jij begint eerst met je auto, dan kijk je of dat die goed rijdt. Die rijdt goed, dan kijk je of dat alles goed gaat. Kijk je of dat die snelheden kan halen van hier tot Tokio op een baan. Ja, nou...
0: Maar je hebt maar één baan, daar kan je testen, bijvoorbeeld...
1: Ja.
0: En al die andere circuits niet. En alle circuits zijn anders.
1: Ja, en toch nog steeds heb ik zoiets van, er klopt iets niet. Maar dat is persoonlijk.
0: Nee, natuurlijk klopt er iets niet, want anders dan zaten ze niet... Als alles klopt, dan stonden ze vooraan.
1: Op zondag
0: op een gegeven moment, de auto die werkt gewoon niet.
1: Ja, maar ze hebben al jarenlang een goede auto gehad. En nou komen ze met een prutsding. En dan denk ik bij mezelf zo van, hebben ze die bij AliExpress gekocht?
0: Nee, maar het is gewoon een nieuw... De auto moet helemaal opnieuw opgebouwd worden.
1: Maar even voor de duidelijkheid, waarom kunnen die anderen het allemaal wel?
0: die hebben gewoon geluk dat ze toevallig wel een goede auto hebben gebouwd. Ga maar eens in gesprek met die ingenieurs.
1: Nee, dat ga ik niet doen, want die ingenieurs ga ik sowieso niet meer in gesprek. Weet je wat er dan gebeurt? Dan heb ik zoiets van, laat maar.
0: Zal ik ook eens iets voorspellen?
1: Ja, op de naast nu.
0: Nee, hoe heet dat? Nick en Simon hebben ooit eens een nummer gemaakt.
1: Ja, dat weet ik.
0: En dat riepen ze, Fonicaan, nee, de mister. Oh,

0: Nou, ja. Ofwel, dat zou nu nog op de neus.
1: Dat denk ik wel, ja. Ritme van de regen? Ritme van de regen?
0: Nee, nee. Ja, die had ik eigenlijk in kunnen plannen. Nee, nou goed, een heel ander nummer.

0: Ja, dit is nog steeds zo'n mooi nummer en wordt eigenlijk een beetje vergeten. En dat is best wel jammer, want dit is ook Mieke Telkamp. Het komt allemaal uit 1980 en het staat op het album Liefde en Vriendschap. Daarvoor draaiden wij trouwens Rob de Nijs met de Sabatino. En dat kan je natuurlijk allemaal vinden op Pur Sang.
1: En als mensen denken zo van, dit ken ik toch, dat Als je weet wat liefde is. Ja, want het, is, het komt eigenlijk uit, was het Zilde Strandje?
0: Zilde Strandje.
1: En natuurlijk gezongen door, tenminste gezongen, gesproken natuurlijk, door niemand minder dan niet Mieke Telkamp, maar de actrice. En wie was het?
0: Monique van der Ven.
1: Ja, precies. Ja, kijk, André. Ja, ja. André,
0: heb je vorig jaar gedraaid? Ja,
1: probeer jou,
0: of heeft vorige week gedraaid?
1: Ik probeerde jouw hersencellen nog eventjes wat te
0: laten. Ja, dat lukt aardig, hè?
1: Ja, nou, ja, bij deze. Maar ook de versie van Mieke Telkamp is eigenlijk best wel leuk als je erover nadenkt. Als je ernaar luistert ook. Het is een goede versie. Dus ik kan niet anders zeggen. Ik vind het een goede versie. Maar dat is eventjes, even terzijde. Is dat mooi? Ja, dat heb ik
0: mooi gezegd. Ja, heb je mooi gezegd.
1: Ja, vind ik wel. Ja. Ja. Maar goed, als je weet wat liefde is dus. En ik vind het lekkere muziek. Soms dan is het de romantiek zit erin. En dan heb je die romantiek en die maakt het zo mooi. Over romantiek gesproken. Ik zeg altijd, van die rommelmarkten en snuffelmarkten zijn ook altijd een beetje romantisch. Want als je er dan overheen loopt, dan zie je allerlei dingetjes. Dan zie je allerlei dingen. En zo ook op 30 augustus namelijk. Dan is er weer een Luikse markt bij Breepark. Kom gezellig langs 400 kramen vol tweedehands schatten, curiosa, brokante, antiek, vintage pareltjes. Ga zo maar door, ze zijn er allemaal. Van nostalgische vondsten tot handige koopjes. En op parkeerterrein van Breepark vind je het allemaal. Nou, wat kun je verwachten? Een foodplein met allerlei lekkers, gezellige terrassen om even bij te komen. Live muziek, vrolijke kinderentertainment. Springkussens, ja! Daar wil ik naartoe. En natuurlijk een unieke marktsfeer. Waarvan je kunt genieten en van allerlei dingen. Nou, een familiemarkt dus met brokante antiek en vintage. En ga zo maar door. Kom dus naar Breepark. Entrees €5. En kinderen tot en met 12 jaar zijn compleet gratis. Je betaalt trouwens entree aan de kassa op de markt. Dus parkeren is compleet gratis. En dat allemaal dus op 30 augustus bij Breepark in Brea.

zit je jezelf af te vragen van wat is dit nou weer? Nou, je hoort het nooit op de radio en het is eigenlijk jammer, want ze hebben best wel een aantal singles gemaakt. Onder de naam Numero Uno namen de gebroeders Hans en Rob Keller uit Hilversum nota bene. Beide ook in het groepje Chips, die we weer kennen van nummers als You'll Name It, I'll Do It en ga zo maar door. Maar deze, dit gedeelte van de groep, ja, daar hoor je eigenlijk nooit wat over. Het was een tweeling. En ja, goed, beide zaten dus ook in het bandje Chips. Ze maakten 4 singles, deze Numero Uno. In eerste instantie 3 singles onder de naam Numero Uno en 1 single onder de naam Keller Brothers. En dat was de single Margarita. Maar je hoorde dus Madonna uit 1985. Ze nemen in totaal 4 singles op onder deze naam, de gebroeders Keller. Ja, eigenlijk 3 singles, maar eentje ook nog onder de Keller Bros. En ja, goed, dit is, het is leuke muziek dit en het is weer eens wat anders dan anders. En je hoort dit nooit op de radio. Want het was een tweeling.

0: Ja, Connie van der Bos was dit inderdaad. Met Voorbij. En het komt allemaal uit 1983.
1: Ja.
0: We hebben nog tijd voor een klein stukje...
1: Ellende?
0: Wat? Ja.
1: Van, laat me horen.
0: Ja.
1: Ja, laat me horen. Ja. Nou. Drie keer raden wat jij nou gaat draaien.
0: Nou, ik was nog maar.

0: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen. Dit is het nieuws.
1: Het dodental door de aardbeving bij Indonesië is inmiddels opgelopen tot 20. Er raakten daarnaast 6 mensen gewond en 2 worden nog vermist. Ook de Spaanse stad Granada is getroffen door een aardbeving met een kracht van 5,5 op de schaal van Richter. Er ontstond beperkte schade aan gebouwen en auto's en er vielen geen gewonden. Het epicentrum lag bij Alendin, ten zuidwesten van Granada. Een jaar na de ontmoeting tussen Trump en Poetin in Alaska zijn de vredesonderhandelingen volledig vastgelopen. Ruslandkenner Hubert Smeets en hoogleraar Frans Ossega stellen bij NOS dat Oekraïne nog steeds het grondgebied moet opgeven, terwijl Rusland de oorlog juist escaleert. De positie van Zelensky is echter versterkt doordat Oekraïne de Russische logistiek effectief verstoort. Nederland heeft dit jaar voor de 8e keer een regionale tropische nacht beleefd, dat meldt ANP. In Vlissingen bleef de temperatuur 24 uur lang boven de 20 graden, met een minimum van 20,9 graden. Ook Maastricht bleef boven die grens. Een officiële tropennacht in de beeld werd voor het laatst gemeten in 2020. Door hevige regenval zijn de vertrekhallen 2 en 3 van de Londense luchthaven Heathrow vanochtend overstroomd geraakt. Als gevolg hiervan is het voor automobilisten niet mogelijk om het vliegveld te bereiken. Dat maakte de Britse luchthaven vanochtend via een officiële melding bekend. En dan het weer. Vanmiddag is er ruimte voor de zon en plaatselijk kan er een enkele bui voorkomen, met kans op onweer. De noordenwind is matig, langs de westkust vrij krachtig. De temperatuur ligt tussen 22 graden in het noordelijk kustgebied en 33 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.

0: De trein. Ik reis er graag mee. Een heerlijke, comfortabele manier van reizen naar bijna alle bestemmingen op het westelijk halfrond. Je ontmoet er bijzondere medereizigers die je soms bekend voorkomen.
1: André en Dave.
0: Reizen met de trein geeft rust en ruimte en het uitzicht is altijd weer anders.
2: Goedemiddag, station.
1: Rosso Express.
3: Iedereen uitstappen graag.
0: Ah, dat is mijn halte.

0: En dan zijn ze waarschijnlijk geen fan van. Welkom in het derde uur weer van de Rozo Express. Dit was een track van ons wisselalbum van Pater Moeskoen.
1: Ja.
0: Ja, dus.
1: Ja. Ja, begraaf dus, me nooit in Ermelo.
0: Zeg geen fan van Ermelo.
1: Nou ja, dat weet ik ook niet. Maar of dat ik nou deze tekst ja, leuk
0: toch
1: vind.
0: Werd, toch werd het nummer door de fans officieel uitgeroepen tot het allerbeste song uit het oeuvre van Pater Moeskoen. Dus.
1: Ja, maar ja,
0: oké.
1: Is echt waar?
0: Ja, echt waar. Ja.
1: Ja.
0: Dus.
1: Die fans die wil ook niet begraven worden in Ermelo waarschijnlijk.
0: Waarschijnlijk niet, nee.
1: Ja, goed. Nou ja. Ja, ja, nee, weer zo'n tekst, ja.
0: Ja, ja. Ja.
1: Aha. Ja. Ja, goed.
0: Je moet het met een knipoog.
1: Namens ons een hele goede middag en welkom dus bij derde uur alweer van de Rozo Express. We gaan het straks nog even hebben over een snuffelmarkt. Die is pas in september, maar toch, die kunnen we al even meenemen. En natuurlijk nog heel veel meer. Dus ik zou zo zeggen, blijf lekker luisteren. Maar natuurlijk heb ik ook altijd de XXL-truck. En die zit hier in handen van Earth and Fire. Dit is Storm and Thunder.

0: Een van die tijdloze nummers vind ik dit. Storm and Thunder. Dit was dan de albumversie uit 1971. Onze wisselalbum. Onze XXL-track van deze week. Ja. Wisselalbum hebben we hiervoor gehad.
1: Ja, dat hebben we. André. Ja. Het wisselalbum zat hiervoor.
0: Ja, ja joh?
1: Ja.
0: Hey, het wisselalbum, waar zat dat? Zat het hiervoor? Of?
1: Ja, dat zat hiervoor, ja.
0: Oké, okay, nee, dat is
1: ja.
0: goed. Nee, dat heb ik ja. goed gehoord.
1: Dat was van Patermoes Groen. En, ja.
0: Oh, die. Ja, die dus.
1: Ja, die, ja. Ja, die.
0: Die dus.
1: Ja, niet die anders.
0: Niet die andere?
1: Nee, niet die anders.
0: Niet die ervoor kwam of zo?
1: Nee, niet die ervoor kwam, okay. Nee.
0: Goed.
1: Nee. Ja. Ach ja. Het is echt zo'n dag dat je denkt van... Oh ja. Eigenlijk ja. Een zomerdag, maar toch ook weer niet.
0: Zou het nou regenen of zo? Maar nee hoor. Ja, even.
1: Ja, wel. Het heeft wel geregend.
0: Ja, even. Ja, oké. Okay. Ja.
1: Het heeft geregend en ik weet het, want ik heb mijn hoofd buiten de deur gegooid.
0: Ja,
1: buiten
0: ja,
1: het raam gegooid.
0: Ik zie het, ja. Je haren zijn helemaal nat.
1: Dat kan niet, want dat was net een uur geleden, dus dan kan het nou al niet meer nat zijn.
0: Kan je nagaan hoe langs dat het droogt bij jou?
1: Ik kan nou al niet meer vochtig zijn. Oh, dit klinkt heel verkeerd.
0: Dit klinkt zo verkeerd.
1: Ja.
0: Goed. Ja. Daarom doe ik er ook niet aan mee, hoor.
1: Nee, ik denk het ook. Nee, ik denk het ook. Doe je er niet aan mee?
0: Nee, doe ik niet aan mee.
1: Dus jij gaat niet met je hoofd buiten de ding hangen?
0: Ja, het gaat regenen dan wel. Maar volgens mij komt de zon alweer weer tevoorschijn.
1: Ja.
0: Ja, dus.
1: Ja, dat
0: dit
1: sowieso.
0: Was het weerpraatje. Goedemiddag.
1: Ja, weet je wat je dan kunt doen?
0: Ja.
1: Als dan toch die zon tevoorschijn komt,
0: ja.
1: Dan kun je naar het strand toe gaan.
0: Ja. Ja. En dan niet alleen om de zon.
1: Nee, nou ja, hallo. Waarom krijg ik, waarom de André? Ben je weer van slag af?
0: Hoezo?
1: Een zonnesteek volgens mij.
0: Hoe kom je hier nou weer mee?
1: Ja, je hebt een zonnesteek.
0: Ja, dat komt allemaal door jou.
1: Nee hoor. Nee hoor, daar heb ik het helemaal niet over.
0: Jawel.
1: Het komt helemaal niet door mij.
0: Komt
1: nee
0: door
1: hoor.
0: Jou.
1: Nee. Ja. Teaspoon en...

0: Sex, Love and Water. Waarom heb jij...
1: Ja?
0: Ja? Ja?
1: De André. Heb je nou weer commentaar op mijn muziekkeuze, hè?
0: Ja, nee, André. No? André, volgens mij ben jij aan vakantie toe.
1: Hoezo?
0: Maar ik weet niet waarop.
1: Ja, in september, hè? Lekker 2 weken weg.
0: Ja, waar ga je naartoe?
1: Overal en nergens. Blijf wel hier lekker in Nederland.
0: Waarom ga je niet weg? Waarom ga je niet buiten Nederland?
1: Nee. Nee, joh, laat ze mij niet toe.
0: Dat is helemaal niet waar. Ja, okay. Ja. Iedereen kan toegelaten worden.
1: Wie?
0: Waarom ga je eens niet naar buiten Nederland?
1: Nee, waarom?
0: Nou, dat is toch leuk? Ook eens een keertje in andere landen zien is ook
1: weer,
0: leuk.
1: Voor het weer hoeft het niet, hoor.
0: Ja, maar andere landen zien is ook leuk. Het gaat niemand weer, hè?
1: Ja, oké. Okay. Ja.
0: Het gaat ook om snuif de cultuur op.
1: Ik blijf gewoon lekker in Nederland.
0: Kijk, heel veel dingen in Nederland heb ik al gezien, maar het merendeel eigenlijk wel zo'n beetje. Ik ken Nederland redelijk goed. Maar ik vind het juist leuk om andere landen ook te... Om andere landen te zien en zo.
1: Ja, oké. Okay.
0: Dat is mijn ding, hoor. Dus vandaag...
1: Nou, ja, vertel.
0: Is de opening van... Juist. Happy Station. Oftewel Playmobil Paradise. Nou, Playmobil Paradise, stond het op het station van Breda. Het is nu verplaatst naar de Teteringse Dijk 134. En daar is het de Happy Station winkel en het museum voor Playmobil. Maar je kan er van alles en nog wat ook voor kinderen doen. Nou, 11 jaar Playmobil in Breda. Nou, inderdaad, het is er ondertussen. En de feestelijke opening is dus vandaag. Nou, om 1 uur tot 6 uur is de officiële opening. En zijn er verschillende activiteiten voor bezoekers, kinderen. Er is waaronder ook een kinderkleedjesmarkt, een Playmobil diorama-wedstrijd voor kinderen en nog heel veel meer. Nou, na 10 jaar moesten ze weg van het station van Breda. En waarom? Ja, daar zijn de meningen over verdeeld, zeggen we altijd. Maar in ieder geval, ze hebben een nieuwe locatie gewonnen. Het was vroeger een garage van Schrouwen. En daar zijn ze nu in gevestigd. En ja, goed, het is allemaal weer mooi gemaakt. En ze hebben zelfs nog meer ruimte. Om 1 uur opent burgemeester Depla dan officieel de Happy Station winkel en het museum aan de Teteringse Dijk 134. En dat allemaal dus, Playmobil Paradise, zeg maar gerust. Dus dat voortaan aan de Teteringse Dijk in Breda. En dit is Connie van der Bos nog een keer. Monsieur.

0: Gigliola Cinquetti, die we dus kennen vooral van Nonoletta. Ja, de dame die ooit voor Italië het Songfestival won. En ook het Sanremo. En dat allemaal in 1964. Ze was toen 16 jaar oud trouwens. En ja goed, zelfs in Engeland stond de plaat wekenlang in de hitlijst met Nonoletta. En ze maakte dus een Nederlandstalig plaatje in de tijd. Met dit keer de B-kant, die hoorde je. Pepino, Pepino, Pepino. Vroeg of laat was de A-kant. En dat allemaal in 1964 nam ze dit singeltje op. En ja, dit was Gigliola Cinquetti. En ik vind het leuk om dan ook dit soort platen te laten horen aan mensen. Die denken van, oh ja, heeft deze dame Nederlandstalig gezongen? Ja, wel degelijk. Daarvoor ook nog Monsieur uit 1962. Singeltje kwam toen in de tijd uit. En ja, Connie van der Bos zong het in. En dit was de tweede keer dat je Connie van in dit hier hoort. Maar we maken het uit, toch? Ja. Blijft altijd leuk, Connie van der Bos. Connie van der Bos is gewoon superleuke muziek. En ze heeft altijd heel veel leuke platen gemaakt. Helaas niet meer onder ons. En jammer genoeg. Maar er is gelukkig nog een hele grote box. Met daarin heel veel platen erin gezet. En ja, ik vind het heel mooi. Dus ze heeft een bijzonder mooie stem. Dus ja, dus we gaan het straks even hebben over wat er nog op tv is te doen. Want er komen natuurlijk nieuwe programma's aan. En er zijn al wat nieuwe dingen aan het draaien. En natuurlijk hebben we weer BNB Vol Liefde. Oh. Jawel. Nee, dat blijft leuk. BNB Vol Liefde is geniaal leuk.
1: Ja, ja. Ja. Okay. Ja, je houdt er van of je houdt er niet van?
0: Nou, het is gewoon leuk. Ja. Het is gewoon heerlijk wegkijkende tv. Het is niet te veel. Nee, het is voor de zomer is het zo lekker. Omdat je het lekker wegkijkt. En het is super niet nadenkend. Wat ook heerlijk is. En dan lekker je been achterover leggen. En gewoon zoiets hebben van... Ja, leuk. Nou, we gaan het straks even hebben over een aantal andere programma's. Die op dit moment ook weer draaien. En of die nieuw gestart zijn. Dus ik zou zeggen, blijf even lekker luisteren. Maar terug naar de muziek in Drop the Nice. Dit is Backstreet Blues.

0: Road, Rhythm and Blues. Dit was Danny Vera. Het komt allemaal uit 2016 van zijn album The Outsider. En daarvoor draaiden we op de Nijs met Backstage Blues uit 1996.
1: Ja, nou ja, een Backstage Blues. Ja, dan kun je. Dat is ja, Backstage Blues. Misschien zou hij dat ook. Heeft hij dat al meegemaakt in zijn leven? Ik denk dat Rob dat ook alles meegemaakt heeft. Oh, een Backstage Blues, zoals dat heet, met een mooi woord. Maar, dus ik denk dat elke artiest dat bijna wel een keer heeft. Een soort Backstage Blues. Dus ja, goed, dat er zijn. Dus ach ja, Rob de Nijs. En inderdaad, ja, die van Danny Vera. Het is toch lekker hoor. Ik mag dat wel, dat soort dingen.
0: Ja, lekkere muziek. Maakt nog steeds mooie muziek, vind ik. Oké. Er komt misschien nog wel weer wat nieuw materiaal aan, heb ik vernomen.
1: Er is een televisieprogramma dat heet Ons Kent Ons. Dat komt vanavond, gaat dat van start. En om 9:15. En Emily de Wit en Fernando Halman testen hun kennis in Ons Kent Ons. Onder andere Erik van Looy, Edson da Graza, Mark-Marie Huibrechts zitten ook allemaal in het panel. En dat start vanavond bij RTL om 9:45. En ja, is de eerste aflevering, dus even afwachten. En we hebben natuurlijk afgelopen week. Ik weet niet of dat mensen al gekeken hebben naar Triviant. Ik moet heel eerlijk toegeven dat ik niet precies weet wat ik ermee aan moet tot op heden. Van de ene kant vind ik het leuk, het kijkt op zich lekker weg. En van de andere kant heb ik zoiets van. Nee, het mag een beetje anders. Maar dat is even het idee van mij. Van ja, het mag een beetje. Het mag in mijn. Het is een beetje traag en saai, heb ik het idee. Op zich is het leuk bedacht, maar het is een beetje traag en saai. En ik weet niet waarom dat ik dat heb bij dit. Maar ja, goed, dat even terzijde. Maar ja, ik heb dat wel het idee. Trouwens, morgen, zondag, dan is er eerst een aflevering van Kunst en Kiets om 8:45. En daarachteraan. Ahoy Sint de Nijs. In Ahoy was er een eerbetoon met onder andere Simone Kleinsma, weet ik. André van Duin is erbij. En ga zo maar door. En dat is morgen allemaal te zien bij NPO 1. Dat om 9:15. Ja, om 9:15 tot de klok van 10:55. Ahoy zingt.
0: Dus op de Nijs. Dus op zondag 16e. Ja.
1: Ja, 16 augustus.
0: Voor degene die luistert naar onze herhaling. Dus vandaar.
1: Ahoy zingt de Nijs. Dat allemaal. En daarachteraan weer een aflevering van Tatort. Ja, dus ook dat kun je kijken. Dus dat allemaal morgenavond eerst bij NPO 1. En natuurlijk op allerlei andere plekken zitten natuurlijk allerlei spelshows waarvan heel veel herhalingen nog steeds zijn. Alleen je hebt Midushi, Geert-Jan en Carrie Knoop zitten dit keer daarin. Is een beetje tegenvallen. Ik weet niet wat dat is. Wilfred Gené kan het net niet. Het is net niet.
0: Ja, nee, dat klopt.
1: En dan ook nog spelprogramma Los Het Op. Dit keer met Charlie Luske en Tom Christian. En dat is op bij RTL 4 om 9:00. Dus dat allemaal en nog heel veel meer morgen en vandaag.

0: Rob Sanchez.
1: No matter what you do, I only wanna be with you.
0: Ja, dat klopt. Maar niet een uitvoering van...
1: Ja, nee, maar ik zeg alleen van, ik doe hem even mee.
0: Daarvoor een heel leuk leeknummer van Elise trouwens, met Astronaut. We hebben hem al eens eerder gedraaid, maar...
1: Ja, ja, een astronaut?
0: Ja.
1: Ja, de astronaut. Ja.
0: Goed, het is tijd voor het kinderen...
1: Ja, kinderblokje. Dit noem ik niet zozeer een kinderblokje, want ik weet dat er heel veel fans zijn van deze, van deze platen. Dus ja. Ja. En ik weet gewoon vooral van deze dat ik daar iemand een heel groot plezier mee doe.

0: Ik weet niet of, of het nou wel in je hoofd zit, maar bij mij wel in ieder geval weer. Dit nummer, dat kan ik altijd. Ik kan het helemaal meeblaren van het begin tot het eind. Nou kan ik dat wel met heel veel Kinderen voor Kinderen platen, maar dat even terzijde. Maar deze, ja, ik blijf het een leuk lied vinden. En Wakker met een Wijsje. En eigenlijk, het was een beetje weggevaagd, totdat op een gegeven ogenblik inderdaad Paul de Leeuw dat ging doen. En je hoeft niet te wijzen, André. Ik wist het te lang. Ik heb het te lang gezien. Het is 58.
1: Hebben we nog eentje?
0: Ja, nou, die gaat het niet eens meer redden, hoor.
1: We gaan even aardappelen pakken.
0: Ja, ik weet het al. Ja, goed. Ja. Het zit er weer op. Ik zeg tot zometeen. En André, tot volgende week.
1: Tot volgende week.
2: Yo.

0: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Spaanse grensmedewerkers waarschuwden de regering daar al weken voor de grote toestroom van migranten naar de Spaanse enclave Ceuta. Daar werd alleen weinig mee gedaan. Eind juli kwamen meer dan 70.000 migranten vanuit Marokko naar Ceuta. Daarbij vielen zeker 94 doden. De Spaanse regering heeft inmiddels crisismaatregelen genomen om herhaling te voorkomen. In Werkendam is een 41-jarige man aangehouden voor betrokkenheid bij de gewelddadige dood van een 52-jarige man. Het slachtoffer werd in de nacht van vrijdag 7 augustus zwaar gewond gevonden in een pand aan de Merwestraat. Hij overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De verdachte was tijdens het geweldsincident in hetzelfde pand en blijft voorlopig vastzitten. Het dodental door de aardbeving bij Indonesië is inmiddels opgelopen tot 20. Er raakten 6 mensen gewond en 2 worden nog vermist. Ook de Spaanse stad Granada is getroffen door een aardbeving met een kracht van 5,5. Er ontstond daar beperkte schade aan gebouwen, maar er vielen geen gewonden. Nederland heeft dit jaar voor de 8e keer een regionale tropische nacht beleefd. In Vlissingen bleef de temperatuur 24 uur lang boven de 20 graden, met een minimum van 20,9 graden. Ook Maastricht bleef boven die grens. Een officiële tropennacht in de beeld werd voor het laatst gemeten in 2020. Het weer dan. De meeste buien trekken weg naar het oosten. Het blijft wel meest bewolkt, maar lokaal kan er af en toe wat zon doorbreken. De middagtemperatuur ligt tussen 20 graden in het noorden tot maximaal 33 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur

En namens mij weer een hele goede middag en welkom weer bij een aflevering van juist de enige echte Saturday's Music and More hier bij Roze Radio. We begonnen met de Gap Band en Burn Rubber. Ik vond het 1980 en stond toen in de Nederlandse hitlijst. En de Gap Band hebben wel meer goede platen gemaakt. Ik had zoiets van nou, dat is een lekker begin van een programma. Ja, lekker begin. Op de chat, Mieke, PJ en Rick. En op Facebook nu nog Linda en Jolanda, maar ik weet dat Jolanda er vandoor moet. Dus ja. Yeah.

Linda, Jolanda die is er in ieder geval nog wel bij. Daar ben ik heel blij mee, want... Want die is gegeven vandoor. Ja, ik weet het, Jolanda. Dat wist ik. En voor de rest hoop ik dat Rob komt, want ik heb nog twee platen voor hem. En dan heb ik het niet over Rob de Nijs. Maar goed, zoals je weet draaien we ook altijd natuurlijk heel veel verschillende soorten muziek. Kriskras door elkaar heen. Nieuwe en oude muziek, je hoort het. En zoals je weet, de tweede is altijd een nieuwe plaat. Straks twee meezingers. Maar ook nieuwe muziek. Carol G. heeft samen met Bruno Mars een nieuwe single uitgebracht. En hij is mooi. Sterker nog, hij is heel goed zelfs. Dit is Still.

Twee perfecte platen achter elkaar, zou je kunnen zeggen. Het paste perfect. Je hoorde Agnieszka Vaskach, de dame die een van de A's is bij ABBA. En If I Thought You'd Ever Change Your Mind. En volgens mij is het oorspronkelijk... Van wie was het nou oorspronkelijk? Was het van Patti Page? Ik dacht het wel. Maar zij heeft zo haar eigen versie ervan gemaakt. En Jolande die zei, oh, wat mooi dit. En daarvoor ook nog niet te vergeten natuurlijk ook de... ook nog de nieuwe single van Carol G en Bruno Mars en Still. Wel even relaxed. En Rick die zei al, oh, die is lekker mooi. Nou, gaan we er langzamerhand weer een beetje wat oppompen. Want ik vind het wel tijd ook voor wat oppompende, vrolijke muziek. Ja, toch? Hoort ook een beetje bij de tijd van het jaar.

2004, Interfernal. Je zou bijna denken dat deze plaat geen 22 jaar oud is. Nou, ondertussen is die dus 22 jaar oud al. From Paris to Berlin van Interfernal hoorde je. En ja, ik had zoiets van, nou, we moeten het een beetje lekker oppompen. Want we hadden natuurlijk wat rustigere platen erbij zitten. Volgens mij hebben DJ's later het yo-yo-yo-yo-yo bij deze plaat weggepakt. Maar dat even tezijde. Je hoorde trouwens voor Interfernal ook nog Linda de Souza uit 1981 en hun file tulipie. En dit komt uit diezelfde periode. Yo, yo, yo. Weeks and Company. Rock your world. Yo, yo, yo. En dat allemaal op deze zaterdag. Yo, yo, yo. Op de chat trouwens ook nog

Het zijn van die plaatjes, die hoor je dan zo lekker en die gaan dan zo lekker op en neer. Again, you're the night people and again. En Rick is er even vanaf. Ja, helaas, hij moet er weer vandoor. Dus Rick moest er even, moet er weer vandoor. Jammer, maar in ieder geval is Rob er wel bij. En veel plezier, Rick, als je mij nog hoort. Maar in ieder geval, ja, weet je wat het punt is? Dan zijn er van die dingetjes bij. Kijk, je hebt van die plaatjes. We draaiden nog net The Night People and Again. En daarvoor ook nog Weeks and Company. En A Rock Your World. Maar ik heb een plaatje speciaal voor Rob. Ja, ik heb een plaatje speciaal voor Rob. Ik heb een plaat gevonden. En die is gewoon perfect voor Rob. Ja, Rob, ze zijn perfect voor jou. Ik ga er twee achter elkaar draaien. Ik vond zoiets van, nou, die andere die past er ook al bij. Dus die ga ik ook draaien. Ik draai er gewoon twee voor je achter elkaar, Rob. En ze hebben alles te maken met een bepaald soort liefde voor wat jij leuk vindt om te doen. Ja, ja, ja, ja. Let maar eens op. Luister naar de beide platen en dan snap je het wat ik ermee bedoel. De Meezingers, heel bijzonder.

en zo weer afgekraakt. Soms loopt de hele zwik voor een te gek idee te hoop. Maar na een tijdje ligt ook dat weer op de sloop. Ik maak me niet zo gauw meer druk,

Zo'n lekkere, strakke, blonde meid, ja, die heeft iets. Daar wil mijn hart wel eens ineens van overslaan. Over het stuur gebogen komt ze langs me heen.

Nou weet iedereen gelijk dat Rob een racefanaat is. Want ik weet, Rob fietst veel en hij kon even niet fietsen vanwege zijn ogen. Maar, en nou tegenwoordig mag hij weer gewoon op de trappers. En dan gaat hij extra hard als hij een lekkere, strakke blonde meid op een racefiets ziet. Ja, ja. Oké, okay, ja, Rob zegt het zelf. Fantastisch, hij zegt Rob. En je hoorde IJs Blokker ook nog. Ik ben een fietsfanaat uit 1983. Dus ja, ik had zoiets van, nou, deze twee plaatjes die passen eigenlijk perfect achter elkaar. En ja, dan is het gewoon leuk om dit soort dingen te laten horen. Trouwens, die van Geert Kos komt uit 1987. Dus dan ben je weer op de hoogte van al die jaren. Ja, van al die jaren op de hoogte zijn. En het vliegt. Soms is mijn hoofd een harwar. En dan zitten al die jaren in mijn hoofd. Muziek maar bij Shaq Steven.

plaat is alweer 26 jaar oud. 2000 komt hij in. Liberty Access en Got to Have Your Love. Oftewel, Gotta get Into Your Heart. Ja. Moet je ook maar even opzoeken, toch? Ja, je moet wel de boel gaan opzoeken. Anders dan de liefde moet je opzoeken. Soms de liefde moet je naar je toe laten komen. En ja, Rob die vindt het helemaal fantastisch. Hij gaat proberen om een paar platen in zijn lijst toe te voegen van favoriete platen. Ik vind het wel grappig. En niet te ik vind het eigenlijk wel mooi, hoor. Ja, ik vind het wel leuk dat hij dit er ook even bij doet. Ach ja, even kijken naar de tijd. Oh, jongens toch. Dit is even wat relax muziek. Dit is ook zo mooi en ik vind hem eigenlijk wel toepasselijk. Want als je dan met fietsen bent, ja, dan moet je ook op de weg blijven ook. En dit komt uit 1987. Aha, Stay on These Roads. Hier bij Roze Radio. Het is 14 minuten voor 2 bijna.

0: came today, but had to go to visit you. You never know.
1: Deze plaat die past eigenlijk perfect bij mij, onder andere. Want je hebt het kind in je. En ja, goed. I've got a friend who comes to tea. And no one else can see but me. He came today, but had to go to visit you. You never know. Nou ja, goed, dat weet je nooit natuurlijk. Hè. Die komt bij je, maar ik krijg altijd kippenvel bij deze plaat. En er zit best wel een gevoel achter bij deze plaat. Ik vind dit zo'n lekker nummer. En ook de tekst vind ik geweldig bij dit nummer. En ja, goed, het is The Land of Make-Believe. En ja, als je dat als volwassene niet meer hebt, dan ben je oud, zeg ik altijd. En je moet altijd toch nog een beetje een soort fantasiewereld in jezelf hebben zitten. Het kind moet in je blijven, zeg ik altijd. Dat vind ik heel belangrijk. En hoe je het kind in je blijft, dat is natuurlijk even naar jou. Hè. Dat is een compleet ander verhaal. Maar het kind moet wel in je blijven, in mijn ogen. Land of Make Believe eruit, hoor. Van Bucks Fizz. En dit zijn de Dollar Dots.

0: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Politievakbond ACP wil met lokale autoriteiten terugkijken op de handhaving rond de boerenacties op snelwegen bij Den Bosch. In de staart van een file die door trekkers was ontstaan, vielen gisteren op de A59 bij Hees 2 doden en 6 gewonden. De ACP wil dat wordt onderzocht hoe het ongeluk kon gebeuren en pleit voor meer handhaving bij toekomstige acties. De Ronde van Portugal gaat versoberd verder, een dag nadat de Britse wielrenner Finlay Tarling om het leven kwam. De 19-jarige Tarling botste gisteren frontaal op een voertuig dat niets met de wedstrijd te maken had. Voor de laatste twee etappes zijn festiviteiten geschrapt en is er een eerbetoon aan de overleden renner. Spaanse grensmedewerkers waarschuwden de regering daar al weken voor de grote toestroom van migranten naar de Spaanse enclave Ceuta. Daar werd alleen weinig mee gedaan. Eind juli kwamen meer dan 70.000 migranten vanuit Marokko naar Ceuta. Daarbij vielen zeker 94 doden. De Spaanse regering heeft inmiddels crisismaatregelen genomen om herhaling te voorkomen. Het dodental door de aardbeving bij Indonesië is inmiddels opgelopen tot 20. Er raakten 6 mensen gewond en 2 worden nog vermist. Ook de Spaanse stad Granada is getroffen door een aardbeving met een kracht van 5,5. Er ontstond daar beperkte schade aan gebouwen, maar er vielen geen gewonden. Het weer dan. De meeste buien trekken weg naar het oosten. Het blijft wel meest bewolkt, maar lokaal kan er af en toe wat zon doorbreken. De middagtemperatuur ligt tussen 20 graden in het noorden tot maximaal 33 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur.

0: Everything changes but you. Ja, dat vraag je jezelf ook wel eens af natuurlijk, hè, maar...
1: Alles draait erom, ja, nou ja, goed, everything changes but you. En dat moet je ook niet doen eigenlijk, hè. Ik zit daar wel eens over na te denken. Want je kan wel zeggen zo van, everything changes. Maar je moet alleen jezelf veranderen als het goed is voor jezelf. En anders, dan moet je gewoon lekker jezelf blijven. Vind ik een mooie uitspraak van mezelf. Ja, je moet gewoon lekker jezelf blijven. Want anders dan, je kan wel tig keer veranderen. En dan denken ze van, oh, dit ben ik en zo. En ja, dat is ook zo. Maar ja, je moet ook jezelf blijven in mijn ogen. Dus blijf lekker jezelf. En laat je niet door anderen iets inpraten wat helemaal niet nodig is. Maar blijf gewoon jezelf. Het allerbelangrijkste. En ja, geloof mij maar, ik doe dat ook. Ja, ik doe dat ook. Ik blijf ook echt mezelf. Ja, ik vind ook dat ik altijd mezelf moet blijven. Even wachten hoor. Want ik moet deze even opnieuw starten. Ik wilde deze eigenlijk aankondigen. Welkom terug dus bij deze aflevering. Dit is de nieuwe van Lenny Mansour, Wrecking Ball.

0: Hey baby.
1: Ja, dit is, je kan zeggen wat je wil, maar Janet Jackson was toen ontzettend goed. Ik heb laatst een track van haar gehoord en ik zei van... ik vind het zo jammer dat als je kijkt naar dit soort artiesten, dat ze hele goede platen kan maken met een echt, dat je denkt zo'n wauw, dit is helemaal geweldig. En de laatste jaren, ik weet niet wat dat is met sommige artiesten. Sommige artiesten die komen dan met hele goede platen en andere artiesten die komen dan met, dat ik denk van... Ja... Laat maar. Dat soort effecten in ieder geval. Maar goed, Escapade dus en daarvoor ook nog Lenny Manso met zijn nieuwe single, die heet Wrecking Ball. Zo. Een huisje aan zee zou soms best wel lekker zijn. Nu op dit moment zeker als het te warm is. Wordt gelukkig iets minder warm buiten. En kan niet wachten op nog meer regen. Laten we het daar maar op houden. Hier ben ik geboren.

Sommige covers zijn zo geweldig mooi. Deze is er ook eentje van. 911 hoor je. Een band uit Engeland. In Nederland hebben ze nooit echt hits gehad. Tenminste, niet echt grote hits gehad of zo. Maar in Engeland waren ze super populair. En ik was helemaal weg van deze band. Omdat die band, die hebben gewoon het relaxte in zich zitten. En ze deden echt nummers als... ja, je kan ze direct niet bedenken of ze hebben covers opgenomen. Maar ook nieuwe, ook eigen platen. Hoor. En ja, ik ben altijd wel een beetje gek geweest op deze band. Een beetje lekker de leuke hits erbij. En ze deden ook More Than a Woman bijvoorbeeld. Vooral de Bee Gees. Dat klinkt zo. Kijk of dat ze de juiste hebben gepakt. Ja, eigenlijk is dit de albumversion. Pak even de radio erbij, die is heel anders. Dit kennen we natuurlijk allemaal van Tavares, maar ook van de Bee Gees, want die schreven het.

Deze band maakt zulke leuke muziek en gewoon lekker meeblaren en zo. En ik vind dat wel, lekker hoor. En ze hebben covers gemaakt, ze hebben ook eigen platen uitgebracht. Ja, ik mag dit wel. Maar dat is even persoonlijk natuurlijk. Ja, echt, dit is zo lekker. Zij doen ook echt die nummers, doen ze gewoon. Ze laten ze op een bepaalde manier. Hou ze hem vast, maar ze maken er ook wel iets moois van. Ach ja, 911 dus. En I'm gonna love you a little bit more. Van niemand minder dan Dr. Hook. Nee, doen we dan ook een Dr. Hook? Ja, ik voel van wel. Dit is Maybe Makes a Blue Jinx.

zo heerlijk, hè. Ah, lekker nummer, zegt Rob. Die is deze aan het meeblaren. Je hoorde niemand minder dan de Gypsy Kings en Volare. Eigenlijk heet het gewoon Not Blue, Deep Into the Blue. De oorspronkelijke versie heet Not Blue, Deep Into the Blue. Vergeten vaak mensen eigenlijk. Domenico Di Modugno, die deed mee aan het Eurovisie Songfestival in de jaren 50. Met dit nummer, toen heette het Not Blue, Deep Into the Blue. Hij won weliswaar niet, hij werd tweede. Maar het leuke eraan is dat het later de naam Volare heeft gekregen, omdat het wel 180 keer erin voorkomt. En misschien hadden ze dat ook achteraf wel eerst moeten doen. Ik denk het wel. En daarvoor niet te vergeten ook nog Dr. Rook en Baby Makes Your Blue Jeans Talk uit 1980 kwam het plaatje vandaan. En ja, goed. Ach ja, hè. Tijd voor twee Nederlandstalige nummers. En dan past deze plaat wel achter Volare aan. Ja. Gaan we naar Spanje toe. Allee.

Ja, kinderen voor kinderen. Je kan hem meeblaren wat je wil, maar je blert hem continu mee met die platen. Ja, van het begin tot het eind en je kan het niet laten. En daarvoor ook nog Bert de Steigerpipe. En ik zat even niet op te letten, nou ik ook niet. Want dan moet je ineens een plaat klaarzetten en zo. Toen had ik ineens kinderen voor kinderen in te starten. Doen we nog even één Nederlandstalige dan.

Lekkere muziek op deze zaterdag. Gewoon een beetje relaxen. Soms is dat heerlijk. En dan dit soort muziek draaien. Jimmy Somerville samen met niemand minder dan... Nou moet ik het goed zeggen, want anders zeg ik het fout. June Miles Kingston, zo was het. En ja, Come On Tire Adieu. Het is een nummer, wordt ook wel adieu genoemd. Maar het heet eigenlijk Come On Tire Adieu. En is oorspronkelijk notabene van Edith Piaf. En zijn allemaal als eerste op. En daarna, ja, toen kwamen er natuurlijk heel veel versies van dit nummer. En zij hebben er ook onder andere eentje van gemaakt. Het is lekker, hè, dit? Ja, ik vind dit heel lekker. Tijd om eventjes om even een beetje te gaan relaxen. Ja, ik denk het wel. Even relaxen. En er is een dame. En die heb ik altijd gevolgd. En ik vind dat zij echt hele mooie platen heeft gemaakt. En een ontzettend mooie stem heeft. En ze heeft ooit een nummer opgenomen. En dat gaat over Aretha Franklin. En daarna zal ik een nummer van Aretha Franklin draaien. Want dat past er wel bij, dacht ik zo. Dit is een Rumor. Eind jaren 90 maakte ik kennis met deze dame. En sinds de Zero's is

Toch is het leuk eigenlijk. Rockabye Your Baby with a Dixie Melody. Je hoort Aretha Franklin. En daarvoor hoorde je een plaat die ging over Aretha van Rumor. En Rumor is vooral bekend van nummers die wat meer, wat softere pop zijn. En deze dame. En zal ik er nog, ik zit te denken aan om er nog eentje te doen. Omdat zij heel weinig gedraaid heeft op de radio. En dat is eigenlijk jammer. Je hoorde Aretha van haar. En Rob die zegt, wat een heerlijk nummer. En begrijp wel waarom je deze dame volgt. Heeft een warme stem en zo zacht. Nou, weet je, ga ik je nog eentje laten horen en daarna gaan we over naar even nog wat rocken. En ik zit te denken aan Loser van Beck. Doen we nog even één Rumor. Hoor je ook Rob hoe zij klinkt. Ze heeft heel veel softpopplaten. Maar ik hoor haar stiekem liever als een andere dame die ook veel softpopplaten heet.

Is dit mooi of is dit niet mooi? De soft die zit erin en de softpop die zit er wel degelijk in. Nou ja, goed. In ieder geval, ik vind het altijd heel erg mooi om dit soort platen ook even naar je te laten horen. Omdat het altijd natuurlijk maar heel veel hard en heel veel heftig is en zo. En dan wordt het vaak vergeten. Zo, onderwijl eventjes ga ik over zoals in de plaat voor je instarten. De laatste. Ik zat aan Back te denken aan Loser, maar ik dacht bij mezelf, nee, ik doe een nieuwe Nickelback nog even voor je. En we gaan weer op naar het nieuws. Mieke is er ondertussen ook weer bij. Hoi, hoi. Welcome to the human ocean. Crowd starts moving in slow motion. En we gaan weer op naar het nieuws. Ik bedank je voor het luisteren. En zometeen veel plezier bij de rest van de non-stop en de programma's van Roos Radio. Geniet van je weekend nog. Tot maandag. Is what you came for. Devil holds what your head was made for. En be careful. Je weet nooit wanneer ik weer op de radio ben.

Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Amerikaanse regering heeft Apple gewaarschuwd geen geheugenchips te kopen bij Chinese fabrikanten. Minister van Handel Howard Lutnick heeft dat rechtstreeks aan het techbedrijf laten weten. Apple zou interesse hebben in chips van de Chinese fabrikant CXMT. In Washington bestaat de vrees dat China via zulke deals toegang krijgt tot Amerikaanse technologische kennis. De kleedjesmarkt in Ommen is vanochtend ontruimd nadat een man met een vuurwapen zou hebben gedreigd. Zwaar bewapende agenten van de dienst Speciale Interventies hield de man later aan in een woning. Er raakte niemand gewond, het wapen is nog niet gevonden. De markt is afgelast en het centrum van Ommen is inmiddels weer toegankelijk. Politievakbond ACP wil met lokale autoriteiten terugkijken op de handhaving rond de boerenacties op snelwegen bij Den Bosch. In de staart van een file die door trekkers was ontstaan, vielen gisteren op de A59 bij Hees 2 doden en 6 gewonden. De ACP wil dat wordt onderzocht hoe het ongeluk kon gebeuren en pleit voor meer handhaving bij toekomstige acties. Spaanse grensmedewerkers waarschuwden de regering daar al weken voor de grote toestroom van migranten naar de Spaanse enclave Ceuta. Daar werd alleen weinig mee gedaan. Eind juli kwamen meer dan 70.000 migranten vanuit Marokko naar Ceuta. Daarbij vielen zeker 94 doden. De Spaanse regering heeft inmiddels crisismaatregelen genomen om herhaling te voorkomen. Het weer dan. De meeste buien trekken weg naar het oosten. Het blijft wel meest bewolkt, maar lokaal kan er af en toe wat zon doorbreken. De middagtemperatuur ligt tussen 20 graden in het noorden tot maximaal 33 in het zuiden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: lekker op.
1: Fotograferen met Kodak Instamatic. Iedereen kan het. En als we een deskundig oordeel over deze probleemloze camera willen hebben, bij wie kunnen we ons oor dan beter te luisteren leggen dan bij topfotograaf Daan Hooijkaas?
2: Incorporated, hè? Starfotokken van Daan, mode, sport, politiek, buitenlandse staatshouden, bruidsparen, zonsondergangen, wilde dieren, huisdieren, kortom, Hooijkaas voor prijswinning platen, gebruikt uitsluitend Kodak materiaal.
1: Nou Daan, we weten nu gelijk wel zo ongeveer wie jij bent.
2: Ja.
1: Hier naast mij zit een zwart-wit glanzende, kleurrijke figuur, dames en heren, die beslist meer is dan zomaar een beroepsfotograaf.
2: Ik ben de fotografie, de camera, Het oog, de lens.
1: Ja.
2: De lens.
1: En ken jij nou de Kodak Instamatic, Daan?
2: Ik heb er 24.
1: Zo.
2: Je ziet hier misschien al die lusjes om mijn jek.
1: Ja.
2: Nou, als ik op scope ga, dan hangt er aan elk lusje één geladen, schietklare Kodak Instamatic. Het is even wennen met lopen. In het begin heb ik nog wel eens een lelijke smakker gemaakt. Als ik naast een koets moest meehollen of zo, mijn prenten schieten. Maar nou beweeg ik me heel gemakkelijk, lichtvoetig. En het is dus uitgesloten dat ik niet met de meest fantastische foto's thuis kom.
1: Ja, je werkt dus uitsluitend met de Kodak Instamatic dan?
2: Nou nee, kijk, voor de blitz en om mijn prijzen een beetje waar te maken natuurlijk. Hangen er altijd een paar Japannetjes om mijn hals. Met van die zoomlens als rioleringsbuizen, die ken je wel. Dat zijn natuurlijk wel leuke dingen. Maar rekenen is nooit mijn sterke punt geweest. En ja, als je haast hebt en je moet snel instellen, optellen, aftrekken, diafragma, sluitertijdje. Enzovoort. Ja, dan pak ik toch even stiekem de Kodak Instamatic natuurlijk. Voorkomen probleemloos fotograferen, joh.
1: Ja, maar ben je nou niet bang, Daan, dat iedereen zich straks beroepsfotograaf kan gaan noemen? Zodat jij toch in iets goedkopers moet gaan rijden dan in die witte Maserati waarmee je nu door Nederland scheurt?
2: Het zit er inderdaad in dat het fotografental door de Kodak Instamatic zal vertienvoudigen in de eerstkomende x aantal jaren. En nou al, ik had vrijdag een bruiloft, daar blijf ik altijd bij doen, een bruiloft. Dat is een soort jeugdsentiment. In 1930 stond ik al met bakken magnesium poeder tussen de pudding, als we wat belangrijks houden. Ik herinner me nog dat ik in Hotel de Zende in Den Haag nog eens een keer het zwarte smokingjasje van koning Zog van Albanië over mijn driepoot heb mogen hangen. Omdat ik mijn eigen zwarte doek was vergeten. Maar goed, dat is een andersje, Pieter. Maar ik blijf bruiloften er dus bij doen en ik moet gisteren in Amsterdam een albumpje verzorgen. Ik sta aan de kop van de dinertafel. Ik werk het liefst onopvallend natuurlijk. Ik krijg de ongedwongenste Polonaise beelden. Ik tel die feestelijke hoofden. Het waren er 58, zijn familie plus haar familie erbij en deel van zijn familie nog een haar familie. Waarvan er 43 met een Kodak Instamatic aan tafel zitten te flitsen. Ik neem tegen 11 nog een paar shots van de cadeautafel. Ik denk als ik onder die gasten blijf, dan levert er natuurlijk geen enkele nabestelling op. Niet waar, die fotograferen elkaar. Dus laat ik die cadeautafel maar nemen. Daar liggen van de x aantal cadeaus 26 Kodak Instamatics. Nou werkt die leuke geschenkverpakking ook wel mee natuurlijk, maar het blijft toch tekenend voor de populariteit en het gezonde verstand van het doorsnee fotograferend publiek. Maar wat was je vraag ook alweer?
1: Nou, of je dit een verheugende ontwikkeling zou willen noemen.
2: Ja, natuurlijk, wat heet verheugend. Fotograferen is toch het mooiste wat er is. Erg goed voor het vak in het algemeen, dat Kodak er jaar na jaar op hamert, dat de mogelijkheid er is om met een probleemloze camera een verschrikkelijke goede beeldroman van het leven van jij en de jouwe te maken. Dat is toch fantastisch? Toch unbelievable?
1: Inderdaad,
2: een succes?
1: Ja.
2: Toch unbelievable?
1: Ja, zeker, zeker. Maar het is dus niet zo, Daan, dat de schrik jou om het hart slaat.
2: Nee.
1: Als ik je vertel dat Kodak ook dit zomerseizoen weer kosten nog moeite, nog advertenties, nog commercials gaat sparen om ook de Nederlanders die nog niet op de makkelijkste manier fotograferen over te halen, lid te worden van de grote Kodak Instamatic familie.
2: Ik zou willen zeggen integendeel en volkomen daarentegen. Iedereen heeft er toch plezier van? Nou bedoel ik niet alleen de Nederlandse mens, maar ook wij jongens van het vak dus. En wat zou je denken van de fotohandelaren?
1: Hey. Ja, precies, precies. Ja. Ja, een lange, hete Kodak-zomer, Daan. Kunnen we daarop rekenen?
2: Die fotohandelaren, jongens. Nou, die moeten ze echt als warme broodjes beginnen in te kopen, die Instamatics. Want ik zie een ontzagwekkende eetlust ontstaan om bij dat beeld te blijven. Ik voorzie een fotohonger die alleen maar gestild kan worden met een smakelijk hapje als de Kodak Instamatic.
1: Ja,
2: begrijp ik wel.
1: Ja, dat is een wat vreemd beeld voor een camera.
2: Hapje.
1: Maar aan Kodak zal het niet liggen deze zomer, Daan. Dat is een ding dat zeker is. En nu heb ik nog een geheimpje.
2: Oh,
1: Daan, wij zitten hier te praten onder het genot van een voortreffelijke Chassis Côte du Rhône.
2: Chassis Côte du Rhône, ik dacht al wat een kruidig vol boeket.
1: Heerlijk wijntje. Wat jij niet weet, Daan, dat is dat dit plaatje voor de fotohandelaar een verrukkelijk wijngeheimpje bevat.
2: Allee,
1: dat niet voor 19 mei aanstaande zal worden onthuld.
2: Wordt het nog een feestelijke toestand dat ik nog een lekkere reportage kan maken?
1: Nou Daan, als je nu eens echt een paar zeer tevreden portretfoto's wilt maken, dan moet je tegen die tijd maar eens vragen of de glunderende hoofden van de gelukkige cadeaukrijgers voor jou willen poseren.
3: 24 uur per dag. 24 uur per dag. Jouw hits.
4: Rozo Radio.

0: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot.
1: De Europese Unie stuurt 3 helikopters en 2 blusvliegtuigen naar België om te helpen bij de bestrijding van een grote natuurbrand. Het vuur woedt sinds gisteren in de Hoge Venen en heeft al zo'n 1600 hectare verwoest. Daarmee is het volgens Europese cijfers de grootste natuurbrand ooit in België. Ook het Belgische leger helpt bij het blussen. In Nijmegen is de afgelopen nacht een man overleden nadat hij onwel was geworden tijdens een aanhouding. De politie kwam naar een woning aan de Berkstraat na een melding over geschreeuw. De man verzette zich bij zijn aanhouding en werd daarna onwel. Ondanks medische hulp overleed hij. De Rijksrecherche onderzoekt het incident zoals gebruikelijk bij een overlijden tijdens een politieoptreden. De Amerikaanse regering heeft Apple gewaarschuwd geen geheugenchips te kopen bij Chinese fabrikanten. Minister van Handel Howard Lutnick heeft dat rechtstreeks aan het techbedrijf laten weten. Apple zou interesse hebben in chips van de Chinese fabrikant CXMT. In Washington bestaat de vrees dat China via zulke deals toegang krijgt tot Amerikaanse technologische kennis. Politievakbond ACP wil met lokale autoriteiten terugkijken op de handhaving rond de boerenacties op snelwegen bij Den Bosch. In de staart van een file die door trekkers was ontstaan, vielen gisteren op de A59 bij Hees 2 doden en 6 gewonden. De ACP wil dat wordt onderzocht hoe het ongeluk kon gebeuren en pleit voor meer handhaving bij toekomstige acties. Het weer dan, de meeste buien trekken weg naar het oosten. Het blijft wel meest bewolkt, maar lokaal kan er af en toe wat zon doorbreken. De middagtemperatuur ligt tussen 20 graden in het noorden tot maximaal 33 in het zuiden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

midden in de Vlaanders, weggestoken tussen de sperrebossen, ligt er een klein derpje. Verdeeld in alle kleine boerderijtjes, uit hier wat groeder dan het andere, natuurlijk. En op een daarvan, daar woont er een wilde boerendochter. Ze past alleen maar op de venten. En die jongen van haar neef is de dien ze hier doet gerne. Moeten ze hier nog niet doen? Hij heeft er partan een liedje van gemokt. Met heel schone woorden. En als dit s'avonds voorbij haar deur gaat en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur. Verheur!

wat doe er aan? Zo'n zot geweld, dat valt het zomaar niet stille. En elk jaar, met het potten van de boom, begint dat opnieuw. Hun ruwen schieten vier. Ze moeten dat hier stil nemen. Ze wilden ze de wilden. En dan espert dan hier stil. Maar zijn vier, dat is ze goed niet te zien. En als de Chauvis voorbij de deur gaat en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur! Verheur!

Korngever bij. En zo wiert zij 29. En ze kwam ik hier van de messen alleen tussen de velden op een welen. En ik zag er. Dat is nee of dat is nooit, paasje. En ieder tenen. En hij zei bij even. Zie je, heren. Ik heb er een liedje van gemaakt.

0: en zo goed geluisterd. En binst, dat ze hem een todde gaf, schettig hij zei, met haar gat.
1: Rozo Radio. Internet Radio.

0: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot.
1: De luchthaven van Catania op Sicilië heeft het vliegverkeer hervat na de eerdere sluiting door een uitbarsting van de Etna. De vulkaanas vormde een gevaar voor het luchtverkeer. Nadat het risiconiveau vandaag is verlaagd, zijn sinds het begin van de middag weer vluchten mogelijk. Catania is de op 4 na drukste luchthaven van Italië. Oekraïne zegt een Russisch raketcentrum te hebben

aangevallen dat ook betrokken zou zijn bij de ontwikkeling van een eigen satellietnetwerk. Dat netwerk moet een Russische tegenhanger van Starlink worden. Volgens Oekraïne is bij de aanval ook een Russisch militair vliegveld geraakt. Rusland heeft de aanval nog niet officieel bevestigd. De Europese Unie stuurt 3 helikopters en 2 blusvliegtuigen naar België om te helpen bij de bestrijding van een grote natuurbrand. Het vuur woedt sinds gisteren in de Hoge Venen en heeft al zo'n 1600 hectare verwoest. Daarmee is het volgens Europese cijfers de grootste natuurbrand ooit in België. Ook het Belgische leger helpt bij het blussen. De Amerikaanse regering heeft Apple gewaarschuwd geen geheugenchips te kopen bij Chinese fabrikanten. Minister van Handel Howard Lutnick heeft dat rechtstreeks aan het techbedrijf laten weten. Apple zou interesse hebben in chips van de Chinese fabrikant CXMT. In Washington bestaat de vrees dat China via zulke deals toegang krijgt tot Amerikaanse technologische kennis. Het weer dan. De meeste buien trekken weg naar het oosten. Het blijft wel meest bewolkt, maar lokaal kan er af en toe wat zon doorbreken. De middagtemperatuur ligt tussen 20 graden in het noorden tot maximaal 33 in het zuiden. En tot zover het nieuws.

Tussen even oude muren, waar de schoonheid bloeit en geurt, waar men het fluisteren der uren bijna lijfelijk bespeurt. In de laatste zonnestralen roept het klokje mij naar het lof. Doch ik wil nog even dralen in mijn stille kloosterhof. Daar u hier nu toch bent, nodig ik u gaarne uit om mijn bloemen en mijn vele plantjes te bekijken. Roomse kervel, engelgras en benedictuskruid staan er prachtig bij, zoals u ziet. Bij die paternosterboom ziet u de pappenschoen, kandelaartjes, monnikskap en rozenkransje prijken, metertje en slofje die het ook uitsteekt.

Adderton, mijn nisten zusje, Galgenjong, Calvijn, zouden in één kloostertuin niet mogen kunnen groeien. Weet u dat hier vrouwenherren voorgekomen zijn? Zelfs een scharrel en een trip, madame. Maar ik moet u nu verlaten, dadelijk begint het lof. Anders kon ik blijven praten, want er is voldoende stof. Dat verklaart waarom ik lieden gaarne in mijn tuin ontvang. Mocht u nog wat willen weten.

0: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot.
1: Bij Israëlische luchtaanvallen op het zuiden van Libanon zijn zeker 11 mensen omgekomen, onder wie 2 vrouwen en 3 kinderen. Israël zegt de infrastructuur van Hezbollah te hebben aangevallen. De Libanese president en premier veroordelen de aanvallen. Volgens hen ondermijnen die de onderhandelingen over vrede. Begin september staan nieuwe gesprekken gepland in Rome. De politie heeft een demonstratie van Extinction Rebellion op de Utrechtse baan in Den Haag beëindigd. Tientallen klimaatactivisten blokkeerden daar de toegang tot de A12. Activisten die niet zelf vertrokken werden door agenten naar bussen gebracht. Het is nog niet bekend hoeveel mensen zijn aangehouden. De luchthaven van Catania op Sicilië heeft het vliegverkeer hervat na de eerdere sluiting door een uitbarsting van de Etna. De vulkaanas vormde een gevaar voor het luchtverkeer. Nadat het risiconiveau vandaag is verlaagd, zijn sinds het begin van de middag weer vluchten mogelijk. Catania is de op 4 na drukste luchthaven van Italië. De Europese Unie stuurt 3 helikopters en 2 blusvliegtuigen naar België om te helpen bij de bestrijding van een grote natuurbrand. Het vuur woedt sinds gisteren in de Hoge Venen.

0: en heeft al zo'n 1600 hectare verwoest. Daarmee is het volgens Europese cijfers de grootste natuurbrand ooit in België. Ook het Belgische leger helpt bij het blussen. Het weer nog. Vanavond en vannacht blijft het droog. De wind komt uit noord tot noordoostelijke richting. Het kwik daalt vannacht naar 10 tot 19 graden. Morgen bewolking, maar ook zon met in het noorden een enkele bui. Het wordt morgen overdag zo'n 20 tot 26 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na

13, er net tussenin. Hebben van die dromerige koppies, hebben van dat dunne, steile haar. Willen niet meer samen met de jongens,

0: Van jou. Haha, we zijn er weer. Zaterdagavond, Rozo Radio. En natuurlijk het programma van 7 tot 9, Jukebox met Arie. Mijn naam is Arie, ik zeg goedenavond. Ja, er zijn weer een aantal nieuwe platen binnengekomen. En met dank aan Dave. En dan ga je vanavond een aantal van horen. Natuurlijk ook wat gauw ouwe. En je zal het vanzelf horen. Blijf luisteren tot de klok van 9 uur hier naar Jukebox. Ja, dan gelijk de eerste plaat van vanavond.
1: Hallo allemaal, mijn naam is Arie Noostrom. En je gaat luisteren naar je favoriete programma, de Jukebox met Arie.

Ja, nieuw talent op de Nederlandse podia's en tegenwoordig ook al in het grote van het muziekfeest op het plein. Jordi Weijer was dat. Wij horen bij elkaar. Dit is al een steenvaste artiest.

nieuwe Django Wagner. Waarom ben jij gegaan? Nou, wij blijven gewoon tot de klok van 9 uur hier in de studio. En ik probeer zoveel mogelijk nieuwe en wat oudere singles te draaien voor jullie.

Hélène was dat en mag ik vanavond bij jou blijven. Hij staat op nummer 2 in de Oranje Top 30 met zijn hit Zwoele Zomernachten. Misschien draaien we die straks ook nog wel. Maar hij heeft ook weer een nieuwe.

De opvolger van Zwoele Zomernacht en die staan nog steeds op nummer 2, Rutger van Barneveld en Zomerzon en Zee. En je herkende de melodie natuurlijk al van Loop Die Love. Ik doe wat ik wil. Yeah.

0: De laatste waanzinnige was dat en ik doe wat ik wil. Je luistert nog steeds naar Rozo Radio, het programma Jukebox met Arie. En ook deze week...
1: De grootste, de beste, de nummer 1 hit van dit.

0: Annelies Somers was dat dan, de bar van mijn herinnering. Kijk eens in de poppetjes van mijn ogen, maar dan anders.
1: Ik keek

Donnie. Ja, even een binnenpretje. Donnie de Meijer was dat, een Poppetjes in jouw ogen. Even een nieuwe single en ja, ook weer zo'n nieuw talent die opkomend is. We gaan even terug in de tijd, want ja, de vakantietijd is bijna voorbij. Maar er zitten nog heel veel mensen op de camping. Ja.

0: hadden van hier een paar maanden geleden René Vroger samen met Waylon hoe de liefde gaat. We lopen dan weer naar de klok van 8 uur, dus ook...
1: Ook het komend uur. De beste Nederlandstalige hits.
0: Een lekkere gauw houden.

Even lekker terug in de tijd met Willem Bart. De zanger die stopte met zingen. En heel af en toe nog eens een albertje bijpakt. Maar oorspronkelijk is hij gestopt. Ons geheim, lekker terug in de tijd.

Danny Kanters, een straatmuzikant, speelt nog een liedje voor mij. Ik heb een verzoekje. Nou, vooruit dan.

0: Busy is samen met Yves Berensen en we zijn er, grap.
1: Wat een zomer, wat een zomer. Je ziet de zon, je voelt de warmte en je hoort Rozo Radio.
0: Even terug in de tijd.

André Hazes samen met Marianne Weber. Een hele vreemde titel eigenlijk, zeg maar niets meer. En ja, Marianne Weber die was in één keer zoek. Dat kon je lezen op Facebook en zo. Ik denk, ja, wat is er aan de hand? Wat is er aan de hand? Nou, gewoon, ze is gestopt met zingen en ze laat er eigenlijk heel weinig meer zien. Waarom? Ja, dat weet niemand. Maar ze wil voorlopig gewoon niet meer zingen en lekker met rust gelaten worden. Ze is 70 jaar.

0: TikTok, TikTok.
1: God, waar blijf je nou?
2: Nou, ik zit gewoon hier nog steeds in de studio. De Donnie en Senna was dat. Waar blijf je nou? Begin van het programma draaide ik de nieuwe single van Rutger van Banneveld. Zomer, zon en strand. En ik beloofde ook de nummer 2 te draaien van de Oranje Top 30. Hier is hij, Zoele Zomernachten.

muziek weer uit Oosterhout. Vincent en dat ben jij. Donnie, die zingt eigenlijk met alle Nederlandse artiesten zingt hier een deuntje mee. Zo ook met deze Robert van Emert, zijn nieuwe.

0: Ja, dat was ik tot de klok van 9 uur.
1: Ik draai een plaatje voor jou, omdat ik veel van je hou. Van jou.
0: Van jou.
1: En we dansen heel de nacht en we fluisteren heel zacht bij de jukebox.
0: Ja, misschien dat ik nou wel een stukje ga dansen, je weet het maar nooit. Ik zeg bedankt voor het luisteren op deze zaterdagavond hier bij Rozen Radio. Het programma Jukebox met Ari. Aanstaande maandag is de Roze er natuurlijk ook weer live. Van 1 tot 3 uur het programma In de Mood met Mieke. Op de woensdag 60 jaar platenkast met Nout. En dat van 10 tot 12. Voor vanavond bedankt voor het luisteren. Ik zeg nog een heel fijn weekend. Misschien tot volgende week. Houdoe!

0: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen is de grootste ooit, met ruim 1600 hectare verbrand. Soerbrot en Buitkenbach worden deels ontruimd. Verschillende EU-landen helpen met onder meer een Tsjechische helikopter, twee Zweedse blusvliegtuigen en twee Nederlandse Chinooks. Tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion blokkeerden rond 2 uur 's middags de A12 in Den Haag via de Boslaan. De actie was niet gemeld bij de gemeente. Ondanks een dodelijk ongeluk op de A59 vrijdag ging de actie door vanwege de urgentie van de klimaatcrisis. Stichting Kamers met Aandacht biedt kwetsbare jongeren tussen 18 en 23 jaar betaalbare woonruimte bij particulieren. In 115 gemeenten hielp het project ruim 460 jongeren. Wachtlijsten groeien door gebrek aan landelijke financiering. Rijkswaterstaat verwijdert 350 stalen stukken uit de bogen van de Merwedebrug bij Gorinchem voor nader onderzoek. Zaterdag rijden twee vrachtwagens 2 uur over de brug om de impact van zwaar verkeer te testen. Dit helpt de veiligheid van de constructie te beoordelen. En dan nog even het weer. Vanavond verdwijnen de meeste buien en is er meer ruimte voor de zon, met temperaturen tussen 16 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Uur

Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Tijdens de Nationale Indië-herdenking in Den Haag zijn de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in voormalig Nederlands-Indië herdacht. Bij het Indisch monument legden onder andere premier Jette, minister Sterk en kamervoorzitters Vos en Van Kampen kransen. Er was een minuut stilte en een toespraak van schrijver Maddy Stolk. Ook elders in Nederland vonden circa 80 herdenkingen plaats. Tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion blokkeerden rond 14 uur de toegang tot de A12 in Den Haag via de Boslaan. De actie was niet gemeld bij de gemeente. Na het dodelijk ongeluk op vrijdag op de A59 bij Hees overwoog XR de actie af te gelasten, maar besloot door te gaan omdat de klimaatcrisis te belangrijk is. Stichting Kamers met Aandacht biedt kwetsbare jongeren tussen 18 en 23 jaar betaalbare woonruimte bij particulieren. Het project is actief in 115 gemeenten en hielp ruim 460 jongeren, maar wachtlijsten groeien door gebrek aan landelijke financiering. Koning Philips spreekt zijn waardering uit voor de hulpdiensten die de veenbrand in de Hoge Venen bestrijden. Hij dankt onder meer Defensie en Belgische en Duitse brandweerlieden. In Soerbrood en Buitkenbach zijn straten geëvacueerd. België krijgt bij de brandbestrijding steun van Duitsland en de Europese Unie. En dan nog even het weer. Vanavond verdwijnen de meeste buien en is er meer ruimte voor de zon, met temperaturen tussen 16 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.

De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen is de grootste in de Belgische geschiedenis, met ruim 600 verbrand hectare natuur. Sauwbrot en Buitkenbach worden gedeeltelijk ontruimd. Verschillende EU-landen sturen hulp, waaronder een Tsjechisch helikopter, twee Zweedse blusvliegtuigen en twee Nederlandse Chinook-helikopters van Defensie. Tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion blokkeerden rond 14 uur de toegang tot de A12 in Den Haag via de Boslaan. De actie was niet gemeld bij de gemeente. Na het dodelijk ongeluk op vrijdag op de A59 bij Hees overwoog XR de actie af te gelassen, maar besloot door te gaan omdat de klimaatcrisis te belangrijk is. Stichting Kamers met Aandacht biedt kwetsbare jongeren tussen 18 en 23 jaar betaalbare woonruimte bij particulieren. Het project is actief in 115 gemeenten en hielp ruim 460 jongeren. Maar wachtlijsten groeien door gebrek aan landelijke financiering. Liechtenstein past de regels voor troonopvolging aan. Voortaan erft het oudste kind de troon, ongeacht het geslacht. De wijziging geldt alleen voor toekomstige nakomelingen van de kinderen van erfprins Alois en erfprinses Sophie. Hun dochter Marie-Caroline valt buiten de regeling. Vrouwelijke nazaten krijgen bovendien gelijke inspraak binnen het vorstenhuis. En dan nog even het weer. Vanavond verdwijnen de meeste buien en is er meer ruimte voor de zon, met temperaturen tussen 16 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: Omdat radio ook gewoon leuk kan zijn. Rozo Radio, jouw internetradio.
1: Nee, Zef, het is nu genoeg geweest.

rokkenchef. Voel jij je nog eens een echte vent? En ben jij dan nog triest? Dan drinken wij ons zat. Dan drinken wij dit hartstonsje. Dan drinken wij dit oude lijf weer om jong. Nee, zeg, je gaat niet dood omdat je hart breekt. Omdat een valse blonde, een valse ronde je verlaten heeft. En hou op met je gekeel, omdat een driekwart hoer met je radijzen speelt. Je bent toch niet alleen, zeg. Je hebt mij toch. Maar je lijkt oude wijn in een gebarsten vat. Kom maar.

geliefde landgenoten. Voordat ik voorgoed vertrek uit uw land, wil ik met mijn hele familie von Leeuw nog iets voor u zingen.

Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen is de grootste in de Belgische geschiedenis, met ruim

0: 18 en 23 jaar betaalbare woonruimte bij particulieren. Het project is actief in 115 gemeenten en hielp ruim 460 jongeren. Maar wachtlijsten groeien door gebrek aan landelijke financiering. Liechtenstein past de regels voor troonopvolging aan. Voortaan erft het oudste kind de troon, ongeacht het geslacht. De wijziging geldt alleen voor toekomstige nakomelingen van de kinderen van erfprins Alois en erfprinses Sophie. Hun dochter Marie-Caroline valt buiten de regeling. Vrouwelijke nazaten krijgen bovendien gelijke inspraak binnen het vorstenhuis. En dan nog even het weer. Vanavond verdwijnen de meeste buien en is er meer ruimte voor de zon, met temperaturen tussen 16 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur. Dag!

Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De populariteit van campings die uitsluitend toegankelijk zijn voor volwassenen neemt toe. Bezoekers waarderen de rust en stilte die ontbreekt op reguliere campings, waar huilende baby's en schreeuwende kinderen voor overlast kunnen zorgen. Adults-only campings spelen succesvol in op deze groeiende behoefte. Het Marokkaanse leger hield 294 migranten aan die illegaal de grens met het Spaanse Ceuta probeerden over te steken. Opgepakte migranten werden met bussen weggevoerd, deels naar Ouarzazate, 800 kilometer van Ceuta. Spaanse journalisten van TVE en EFE werden aangehouden en zonder uitleg uitgewezen uit grensplaats Fnidek. In Liechtenstein is de troonopvolgingsregel aangepast, waardoor vrouwen voortaan ook aanspraak kunnen maken op de troon. Het vorstenhuis heeft besloten dat het oudste kind,

Ze was jong, ze was net, ze was lief en koket. Ze was maagd, ze was sweet 17. Hij was oud, hij was dik, hij was kaal, hij was ziek. Hij was laag, hij was slecht en had een tik. Hij troonde haar mee naar zijn zondige flat en liet zijn verzameling zien. Suikerzakjes. Hij dempte het licht en ook zijn stem en zei toen, zeg, wil jij misschien een glaasje Madeira, my dear? Oh, dat drink je toch voor je plezier? Ja, ik wil je niet dwingen als je dat soms dacht. Nee, geen alcohol op dit uur van de nacht. Maar een glaasje Madeira, my dear, dat is toch veel chiquer dan bier? Ikzelf, ik drink weinig, de hemel zij dank. Er gaan weken voorbij zonder één druppel drank. Ik heb al zoveel, al genoeg aan de stank. Een glaasje Madeira, my dear. Ze ontknoopte haar jas bij het zevende glas en was blind voor de adder in het gras. Ze dronk op zijn heil, merkte niet voor een wijl dat de stemming steeg ten koste van het peil. Hij schonk stiekempje steeds weer haar lege glas vol en droomde reeds van succes. Hij gniffelde wat en dacht, dat gaat goed. En greep haastig de half lege fles. Een glaasje Madeira, Madeira. Want ik heb nog een heel mand flesje hier. En is het eenmaal open, dan blijft het niet goed. Dus drink maar eens uit, dan slaap je straks goed. Een glaasje.

0: dacht ze, bedrukt. Net toen hij dacht, het lukt, wat haar ma haar op het hart had gedrukt. Ga nooit met een vent die je nauwelijks kent. En ga nooit naar zijn appartement. Ze rende in paniek met haar jas naar de deur. Vloog acht trappen af naar beneden. Hey, jongens, Theo, dat is een roltrap wat je maakt. Brrr. Ze komt acht trappen, moet ze af. Je hebt ook wat ping pong bam bim boom of zo op de piano zitten. Nee, doet het dan even. Ja, dat is negen. Dan zit ze in de kelder. Dankjewel.
1: Ze rustte wat uit naast de deur van de lift. Die hij met een ruk opende.
0: Mag ik van u een lift?
2: Nee, hoe is het weer?
0: Sorry hoor. Oh ja. Een glaasje, my dear, en dat rennen, dat helpt je geen zier. Maar zij gilde nee en rende in draf, wel een half uur lang, trap op en trap af. Een glaasje, my dear, het klonk haar nog na als een snier. Maar toen ze de volgende morgen heel vroeg, met een lach op de lippen de ogen opsloeg, sprak de baard aan haar oorlel. Met zo'n kegel van bier. Een glaasje Madeira, my dear.

Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De populariteit van campings die uitsluitend toegankelijk zijn voor volwassenen neemt toe. Bezoekers waarderen de rust en stilte die ontbreekt op reguliere campings, waar huilende baby's en schreeuwende kinderen voor overlast kunnen zorgen. Adults-only campings spelen succesvol in op deze groeiende behoefte. Het Marokkaanse leger hield 294 migranten aan die illegaal de grens met het Spaanse Ceuta probeerden over te steken. Opgepakte migranten werden met bussen weggevoerd, deels naar Ouarzazate, 800 kilometer van Ceuta. Spaanse journalisten van TVE en EFE werden aangehouden en zonder uitleg uitgewezen uit grensplaats Fnidek. In Liechtenstein is de troonopvolgingsregel aangepast, waardoor vrouwen voortaan ook aanspraak kunnen maken op de troon. Het vorstenhuis heeft besloten dat het oudste kind, ongeacht het geslacht, automatisch als troonopvolger wordt aangewezen. Hiermee eindigt de exclusieve aanspraak van mannelijke telgen op de troonopvolging. In het Poolse dorp Konotopi is een Mariabeeld van ruim 55 meter hoog ingewijd. Aanzienlijk hoger dan het 38 meter hoge Christusbeeld in Rio de Janeiro. Honderden mensen woonden de prechtigheid bij. Initiatiefnemer Roman Kakozik liet het beeld bouwen als dank aan God na zijn herstel van een ernstige beroerte. Het dorp hoopt toeristen en pelgrims te trekken. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht is het helder met weinig wind en temperaturen van 6 tot 16 graden. Lokaal kouder in het noordoosten. Morgenochtend blijft het zonnig met enkele